NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een opname uit 2005 van het Radiofilharmonisch Orkest en gastdirigent Kees Bakels. Een diepgaand concert met kippenvelmomenten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
2: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
1: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
3: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
1: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer. De dag begint zonnig. Later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
7: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
6: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
8: Hoe zou je die kleur omschrijven? Zacht oranje? We keken gisteravond naar de volle maan die als een gigantische basketbal laag boven het land hing. Ja, zacht oranje. Vanochtend die andere gigantische basketbal die net was opgekomen. Die zou ik toch wel fel oranje willen noemen. Oranje boven, zullen we maar zeggen.

0: Het eerste deel, het andante uit de Capriccio voor piano van Fanny Hensel Mendelssohn, hoorde je, gespeeld door Claire Wangchi. Alarmfase 2 en crisisberaad over watertekort. Dat kopt het AD op deze donderdagochtend 30 juli. De Volkskrant heeft de gevolgen van de oorlog tussen VS en Iran op de voorpagina. Oorlog maakt het eten onbetaalbaar in Iran. Eindeloze rijen voor de staatsbakker. En NRC opent als kwaliteitskrant met voetbalnieuws. Woede over FIFA-plan om WK's nog verder commercieel uit te buiten. Ontsteltenis over het idee van Infantino, Gianni Infantino en de baas van de FIFA, om investeerders rechtstreeks te laten verdienen aan het WK. Nou, hier geen commerciële plannen, geen ontsteltenis. Alles blijft bij het vertrouwde oude. Welkom bij de ochtend. Je dagelijkse mix van nieuws en muziek. En die muziek ligt in handen van Teun Faber. Teun, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Nog geen alarmerende kleurcode zien.
0: Nee, hè? Geen alarmerende. Maar je hebt wel de zon ook zien opkomen. Hè?
1: Zeker, prachtig. Ja. Mooi.
0: Nou, je hebt natuurlijk weer mooie muziek. Iets waar we op ons kunnen verheugen, vraag ik je vaak.
1: Ja, we hebben een koortsdroom van Mendelssohn. We hebben oude Ierse melodieën. Soggart, Seamus O'Finn. En we beginnen gewoon met Good Old Bach.
0: We beginnen met Good Old Bach. En de technicus is Jesse Borkens. We zijn begonnen. Goedemorgen.

0: Een bewerking van een orgelstuk van Johann Sebastian Bach door Isabelle Faust, viool. Hobo Xenia Luffler, Rafael Alperman, klavecimbel en Jan Vrijheid. Wat een naam. Cello. Cryptogram, de opgave van vandaag luidt: kleurnuances in de erotische sfeer. Ja, ja, dat kan ook allemaal hier bij de ochtend. De opgave is dus kleurnuances in de erotische sfeer. Weet je het? Nou, stuur hem dan op, die oplossing. Dat kan tot 9:15 via de NPO Klassiek app. Inspreken mag ook altijd op die app en mailen natuurlijk deochtend@kro-ncv.nl. En die unieke cryptogramprijs van deze zomer is dus dat glas, hè, dat dubbelwandige glas met de ochtend erin gegraveerd. Dus,
1: echt een pronkstuk.
0: Ja, we hebben hem nog niet gezien.
1: Een pronkstuk voor in je servieskast.
0: Pronkstuk voor in de pronkkast. Dus je koffie of thee blijft warm of je drankje blijft heel cool. Succes!

0: Ja, uit welke tijd stamt deze muziek? Je denkt, nou, dit is toch wel, dit klinkt toch wel heel klassiek of wat behoorlijk oud. Maar het is hedendaags van de vrij jonge Britse componist Edmund Finnis. En hij componeerde deze cello preludes, 5. En je hoorde er nu 2 van, speciaal voor de beroemde celliste Shekou Kenny Mason. Voor niks is vandaag Lucas Ellerbroek mijn ontbijtgast. Volle maan gisteren. Nou, hij is sterrenkundige en voorzitter van de koepel van sterrenwachten. Goedemorgen, Lucas.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb genoten van die prachtige volle maan. Maar dat is voor jou misschien heel ordinair, of niet?
1: Nee. Helemaal niet. Prachtig. Ik zag hem ook en gisteren ook.
0: Ja,
1: heel erg mooi in de avond. Ja, heel groot lijkt hij dan.
0: Daarom,
1: hè?
0: Hij is enorm. Ja, prachtig. Wat haal jij uit het nieuws of uit de krant?
1: Nou, een paar dingen die op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken hebben. De eerste was in het NRC. Die verslaat natuurlijk altijd sport op de voorpagina. Het gaat nu over de rechten van het WK. De FIFA is van plan om die te gaan verkopen. Dat wil zeggen, Infantino is dat van plan. De baas van FIFA. En nou ja, daar is woede alom en verontwaardiging daarover. Want ja, voetbal is van ons allemaal. En om dat dan in een paar investeerders die rechten te gaan verkopen, zodat we allemaal zo meteen moeten betalen om ons land te zien voetballen, dat wekt veel ergernis. Ook bij mij wel.
0: Ja, want jij bent wel iemand die ook van voetbal houdt en daarnaar kijkt. Dit laatste WK.
1: Op zijn tijd. Ja, ik heb het toch wel gekeken. Ja. Het voetbal was heel erg mooi af en toe. En maar goed, hier wordt dan ook weer gezegd van een van die bedrijven is dan weer van de schoonzoon of de broer van de schoonzoon van Trump. Dus Kamagurka vat het misschien wel het beste samen in zijn tekening. De makkelijkste manier om rijk te worden is dingen verkopen die je niet hebt. En dat zegt dan Infantino tegen Trump.
0: Ja. Kamagurka is altijd briljant.
1: Die kan
0: ook voor jou zorgen dus over deze ontwikkeling.
1: Ja, en dan is er nog via een ander artikel het bruggetje naar het artikel waar ik het eigenlijk over wilde hebben. Want een ander artikel gaat over de toekomst van AI. Is die open of gesloten?
0: Ja.
1: China heeft een nieuw AI-model dat dan open is. En Anthropic, de eigenaar van ChatGPT, wil vooral gesloten, dus dat niet die algoritmes bekend zijn. Dat eigenlijk dus bedrijven de eigenaar zijn van AI. En de vraag wordt eigenlijk niet alleen hoe slim AI wordt, maar ook van wie die intelligentie dan is. En in die context las ik ook het volgende artikel. Dat gaat over wetenschap. AI en wetenschap.
0: Ja.
1: En dankzij de kop is, ook in NRC, dankzij AI groeit het aanbod van wetenschappelijke artikelen, maar die zijn wel slechter geschreven. 40% meer artikelen worden gesubmit. En de kwaliteit daarvan laat te wensen over. Ook omdat het reviewproces, dus het gaat zo als er een artikel is, dan moeten collega-wetenschappers dat beoordelen. En ook die beoordeling, daar gebruiken ze vaak AI voor. En daardoor krijg je heel veel
0: ruis.
1: Of wat ruis, precies. Ja. Ja. Ja. Dat woord wordt ook gebruikt. Dank je wel.
0: Ja, en dat merk jij zelf ook wel in je vakgebied, dat er veel AI nu wordt gebruikt.
1: Kijk, in mijn vakgebied, sterrenkunde, is nog een trapje verder. Want daar wordt AI ook heel veel ingezet bij helpen van het schrijven, het doen van de wetenschap. Sterrenkunde werkt heel veel met data.
0: Ja.
1: En AI is natuurlijk ontzettend goed om data te behandelen en om daar dingen uit te halen. En er was laatst een artikel in Science, het blad Science, daar gaat over, als titel The Last Astronomers. Wordt nu eigenlijk AI kan gebruikt worden voor elke stap in het wetenschappelijk proces. En wat is nou eigenlijk de rol van de wetenschapper? Is dat iemand die goede prompts moet schrijven? Of is dat iemand die zelf nadenkt en de vragen verzint? En het is eigenlijk ook een ambacht wetenschap. Ja. En de vraag is, kunnen we dat nog wel vasthouden?
0: Ja. Dus ook voor jou daar zorgen over. Los van Infantino, maar ja, ook van de ontwikkeling van AI. Maar geen zorgen over de muziekkeuze van jou. Want jij wil natuurlijk Mercurius van de, uit The Planets van Gustav Holst.
1: Ja, dat klopt. Ja. Want ook dit artikel van AI en Open Science, dat deed me ook weer denken. Nou goed, iemand die mij heel veel bezighoudt deze dagen is Ralf Weijers. Hij is overleden. Helaas veel te vroeg. Hij was sterrenkunde, hoogleraar. Een eminente man binnen de sterrenkunde, maar ook vooral een heel erg joviale en hartelijke man. Hij is een tijd mijn baas geweest. En heel veel mensen gaan hem heel erg missen. En hij was een groot pleitbezorger van open, open science. Ja. En wilde altijd wat mensen vooral in de hoofd bleven gebruiken. En die muziek die op zijn begrafenis werd Neptunus gespeeld. Dat is een heel erg mooie mystieke muziek. Maar ik herinner Ralf toch ook vooral als vindingrijk en nieuwsgierig en opgewekt. En daar is Mercurius toch iets meer op van toepassing. Dus laten we de mensen die nu luisteren die hem kenden ook hem herinneren bij deze mooie muziek.
0: Dat gaan we doen. Dankjewel, Lucas Ellerbroek.

keuze van onze ontbijtgast, sterrenkundige Lucas Ellerbroek. Hij koos voor Uit de Planets van Gustav Holst, deel 3, Mercurius, door de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Adrian Bolt.

0: Mooi ingetogen stuk van Manuel de Falla. Dit was zijn mazurka, gespeeld door Javier Perianes. Precies 19:30, tijd voor het nieuwsbulletin. Het naleven van regels in Nederland kost per jaar bijna 17 miljard euro. De helft van het bedrag komt voor rekening van het bedrijfsleven. Dat is schadelijk, zegt econoom Barbara Baarsma, betrokken bij het onderzoek bij BNR.
1: Regels zijn absoluut niet slecht. Regels zijn er vaak omdat burgers en bedrijven daar ook zelf om vragen, omdat we er een maatschappelijk belang mee nastreven met elkaar. Alleen regeldruk wordt problematisch op het moment dat de kosten van naleving heel hoog zijn in relatie tot die beoogde maatschappelijke doelen.
0: Baarsma vindt dat ministeries, zoals destijds onder premier Balkenende, nu ook duidelijke afspraken moeten maken over het verminderen van de regeldruk. Wapenfabrikant Lockheed Martin mag van de Amerikaanse regering voor 59 miljard dollar, dat is zo'n dikke 50 miljard euro, Patriot-raketten gaan maken. Hiermee wil de regering de munitievoorraad weer op peil brengen. Die is door de oorlog met Iran flink geslonken. Het plan is om de productie op te voeren van ongeveer 600 raketten per jaar naar 2000 per jaar in 2030. De Patriot kostte 4 miljoen dollar per stuk. De Universiteit Utrecht neemt de onderzoekscultuur op de afdeling farmacologie onder de loep. Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw schrijven over een duidelijke belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent farmacologie Joris Verster. Onderzoeksjournalist van Investico Emiel Woutersen op Radio 1.
2: Verster concludeert dan bijvoorbeeld op basis van slechts 5 proefpersonen dat dit een beloftevol medicijn is. En daar gaat het bedrijf vervolgens weer mee aan de haal. En het bedrijf vertelde aan ons dat hij zelfs aandelen heeft gekregen in het bedrijf als beloning voor zijn werk.
0: De Universiteit Utrecht zegt onvoldoende op de hoogte te zijn geweest van de vergaande banden tussen Verster en energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sanjam Pharmaceuticals. Komt ze nu wel of niet naar de World Pride in Amsterdam? Al weken gaan er allerlei geruchten. NH Nieuws meldt dat het zo goed als zeker is de Queen of Pop, Madonna, gaat optreden.
3: Ik ga erheen, ja. Zaterdag ga erheen. No matter what, ik ben er.
4: Inmiddels heeft Madonna het zelf ook bevestigd. Via Instagram laat ze weten dat ze op het World Pride Music Festival zal optreden.
0: Madonna liet dus op Instagram weten dat ze in de AFAS live zal zijn. Maar of ze ook gaat zingen, staat er nog niet bij. En voor weer en verkeer staat hier naast me Niels Erkens.
5: Vanmorgen is er veel zon met weinig wind, dus het wordt weer snel warm. 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten van het land. Daar is vanmiddag ook kans op onweer. Te weg niet echt een ochtendspits, wel één lange file. Die staat volgens de ANWB op de A50, Os richting Arnhem. Voor Renkum 8 kilometer, ruim een half uur vertraging. Er zijn daar voorlopig 2 rijstroken dicht. Er zijn problemen met de rijstrooksignalering boven de weg.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

met dat ongelooflijke zomerse weer. En dan denk je ook aan deze muziek. Je hoorde de opening van A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn Bartholdy. Gespeeld door de London Symphony Orchestra onder leiding van John Elliott Gardner. We gaan nu naar Ierse muziek op Viola da Gamba.

0: Dat waren twee Ierse stukken. Je hoorde nu Edward Corcoran en daarvoor Sogart Seamus O'Finn. Het eerste stuk speelde Lili Boulanger op viola da gamba en met Les Musiciens de Saint-Julien. Die hoorde je ook nu in het tweede stuk. En dan François Lazarevitch op fluit. Maar ondertussen maakte Nicolien een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Niels.
1: Nederlanders die met pensioen zijn en in het buitenland wonen komen mogelijk voor een nare verrassing te staan. Nederland draait binnenkort namelijk niet meer op voor de zorgkosten die ze daar maken. Dat raakt migranten in de portemonnee. Maar het kan ook gevolgen hebben voor hun verblijfsvergunning, schrijft de Telegraaf.
0: Deze groep Nederlanders moet in het nieuwe land op zoek naar een andere zorgverzekering. En dat is voor 60-plussers niet alleen duur, maar ook niet altijd makkelijk. Vaak wijzen buitenlandse verzekeringen zieke mensen de deur. En zonder verzekering mag je vaak niet permanent in een land verblijven.
1: Het AD schrijft dat bij flink wat huizen de vraagprijs het afgelopen kwartaal omlaag is gegaan. Het gaat gemiddeld om een prijsverlaging van zo'n 40.000 euro. Het blijkt uit een nieuw rapport van woningplatform Huispedia. Sommige verkopers denken dat de bomen nog heel hoog groeien, zegt de directeur van Huispedia in de krant.
0: Een realistische vraagprijs blijkt een stuk slimmer dan een gedwongen prijsverlaging. Op een woning waarvan de vraagprijs verlaagd is, wordt namelijk veel minder overboden. Huizen die met een realistische prijs aangeboden worden, trekken veel meer mogelijke kopers.
1: De wijnboeren in de Franse gebieden waar bosbranden woeden, houden hun hart vast voor de oogst. Door de droogte, de hitte en de rook gaat het niet goed met de druivenranken, meldt Trouw. Volgens een wijnboer lijden de ranken enorm. Geen oogst, ja, dat betekent ook geen inkomen.
0: De bladeren van zijn druivenranken zien er treurig uit. Er hangen opvallend veel bruine blaadjes tussen. De wijnboer is bang dat zijn wijn te veel naar rook gaat smaken. Hij hoopt op een klein wonder. Misschien is de oogst klein maar erg goed, maar ik vrees het ergste.
1: In de Volkskrant een artikel over de Engelse acteur Ian McKellen. Veel mensen kennen hem als de tovenaar Gandalf in Lord of the Rings. De 87-jarige acteur speelt op dit moment in The Christophers. McKellen vertelt dat hij na zijn 49ste beter is gaan spelen. De acteur had toen namelijk zijn coming out.
0: En dat gebeurde tijdens een radioprogramma van de...
1: In de Volkskrant een artikel over de Engelse acteur Ian McKellen. Veel mensen kennen hem als de tovenaar Gandalf in Lord of the Rings. De 87-jarige acteur speelt op dit moment in The Christophers. McKellen vertelt dat hij na zijn 49ste beter is gaan spelen. De acteur had toen namelijk zijn coming out.
0: En dat gebeurde tijdens een radioprogramma van de BBC. McKellen gaat in

0: Young Artist in Residence van de muziekzomer Gelderland. Isis leidt een groep van 11 jonge cellisten waarmee hij 3 concerten geeft. Het overgrote deel van de week bestaat uit repeteren. Heel veel repeteren.
1: Een groep leiden betekent vooral dat je zoekt naar de juiste manier van communiceren, schrijft de cellist in zijn dagboek. Je moet rekening houden met verschillende persoonlijkheden. Je moet duidelijk zijn, maar toch iedereen in zijn waarde laten. En om dit goed te doen heb je veel tijd nodig. Ja, we gaan hem horen, cellist Douwe Isens. Ik geef naar Teun, wat gaan we ook alweer horen?
2: Nou, hij voert hier zijn cellovrienden aan en in muziek van Astor Piazzolla.

Ja, en dit applaus komt notabene uit de stallen van Paleis Het Loo. Vorige week, 24 juli, werd dit opgenomen. Live registratie tijdens de muziekzomer Gelderland. Die duurt nog tot en met 8 augustus. Maar je hoorde dus Douwe Eisjes, Young Artist in Resonance. Pas 21, hè? En hij leidde deze 11 cellisten. En hij zei nog, ik kreeg meerdere momenten kippenvel en was ontzettend trots op de groep. Nou, dat kan je zijn, Douwe.

Dat was muziek van Joseph Haydn. Uit de sonaat voor piano hoorde je de derde deel door Fingin Collins gespeeld. Het cryptogram, ja, die is wel een beetje pikant. Kleurnuances in de erotische sfeer. Schaamrood, zei iemand. Die vond ik wel leuk. En regenboogvlag, niet goed. Je hebt nog tot 8:45. Kleurnuances in de erotische sfeer. En wat gaan we in de tweede uur doen? Nou, het is donderdag. En dan in plaats van 8:45 om 7:15. Tijd voor een nieuwe filmtip van Abzacht. Het gaat in de Franse hoek. Gaat het allemaal plaatsvinden. Er komen allemaal nieuwe of oude Franse films komen er ook uit. Nou, dat is wat anders. En straks natuurlijk om 8:45 hebben we een verhaal weer uit Groeten Uit. Een van jullie vakantieverhalen. En tot het nieuws van 8:00 hoor je weer heel mooie muziek. Tot zo.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister elke zaterdag vanaf 2 uur naar het zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
2: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
1: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
2: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. De Universiteit Utrecht start een onderzoek bij de vakgroep farmacologie na onthullingen over mogelijke belangenverstrengeling. Het onderzoek volgt na berichtgeving van onder meer Investigo, De Groene Amsterdammer en Trouw. Universitair hoofddocent Joris Verster zou persoonlijke betalingen van onder meer Red Bull en een Amerikaans farmabedrijf hebben ontvangen, terwijl hij zich in publicaties presenteerde als onderzoeker van de universiteit. Volgens de universiteit had Verster toestemming om ook als consultant te werken, maar is de omvang van die activiteiten onduidelijk. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij vreest dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Hij kreeg gratie van oud-president Biden, maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
3: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
1: Ook andere landen hebben stevige bezwaren geuit tegen het plan. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
8: Queen of Pop, Madonna, gaat dus optreden tijdens de Pride. En ik vraag me af, wat gaat ze zingen? Ze heeft natuurlijk heel wat op haar lijstje staan. Like a Virgin, vind ik niet zo toepasselijk. Into the Groove, dat is natuurlijk altijd ook wel goed. Like a Prayer, moi. Vogue, die doet het natuurlijk ook altijd goed in de scene. Of gewoon de klassieker Holiday. Want dit is toch wel een heel leuk vakantietripje voor Madonna.

Muziek van John Dowland, Lacrimeor, Seven Tears. Je hoorde daar stukken uit Thomas Dunford, Dunford. Luid en muzikale leiding over het Jupiter Instrumental Ensemble. En daar openen we het tweede uur mee. Goedemorgen, welkom terug bij de ochtend. Het is donderdag 30 juli. Wat staat er te gebeuren vandaag? Nou, Rotterdam herdenkt de deportatie van Joodse Rotterdammers tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Israëlische ambassadeur is ook bij de herdenking en zijn komst leidde eerder tot discussie in de stad. De regenboogprijs voor het beste queerboek wordt uitgereikt tijdens de Pride in Amsterdam. Drie boeken maken kans. Volgens de organisatie vergroten de schrijvers ervan de zichtbaarheid van LHBTI+ boeken. En het Britse kiesdistrict Greater Manchester zijn tussentijdse verkiezingen. En die zijn nodig omdat voormalig burgemeester van de Greater Manchester, Burnham, premier is geworden. En zometeen om 7:45 bespreek ik Ab Zacht. En zijn filmtip is vandaag in de Franse sferen. En rond 8:45 trakteer ik je weer op een van de vakantiebelevenissen van een van jullie. En daartussen natuurlijk ook heel veel mooie muziek. Ja, tot 9:00 is dit dus de ochtend.

0: Muziek van de Britse componist Gerald Finzi. Je hoort uit zijn Concerto for Small Orchestra en Solo Violin het eerste deel. Tasman Little speelde die solo violin samen met de City of London Symphonia, aan de lijnen van Richard Hickox. Ja, van Groot-Brittannië naar Frankrijk. Want vanaf nu draaien er allemaal oude klassiekers van Jacques Tati in de bioscoop. Ab Zacht zal dit onder andere ook even aantippen. En om in de sfeer te komen hoor je muziek uit Les Vacances en ook wel teksten. Les Vacances de Monsieur Hulot.
1: Mr. Hooter, I'm going. I've had such a good time. Goodbye. Bye, bye. I'm coming next year. You too, huh? Bye, bye.
2: Voilà. Au revoir, petite madame.
3: Au revoir, chère madame. Merci.
2: Et surtout, donnez-nous de vos nouvelles.
3: Oui, hein,
2: papa,
3: oui.
2: Au revoir, monsieur.
4: Au revoir, madame.
2: Et c'est promis, hein, si vous passez par ça, vous venez à la maison.
3: Je pense bien.
2: Vous avez mon adresse, hein?
3: Oui,
2: vous voyez pas la route du 4.
3: Oh, mais
2: au revoir.
3: Au revoir, chère madame. Au revoir, dépêche-toi.

0: Dan komen we helemaal in de sfeer. Uit 1953 was deze film, Les Vacances de Monsieur Hulot. Je hoorde ambiance, retour vacances. Nou, dat waren ook echt wel sfeerbeelden. Maar nu, naar de tijd van nu. Het is donderdag 7:15. Tijd voor een nieuwe filmtip van Ab Zacht. En vandaag een Franse ochtend. Ik begon er al mee met onder meer De la Comédie Française. Een film over een beroemd Frans theatergezelschap waar alles vlak voor een belangrijke voorstelling in de soep loopt. Goedemorgen, bonjour Ab.
1: Bonjour, madame Andrea.
0: Wat gaat er mis? Wat loopt er allemaal in de soep?
1: Nou, alles, kort samengevat. Ja. Het begint al in de eerste scène als de regisseur van een toneelstuk dat die avond in première moet gaan, wordt geweigerd door de portier omdat ze haar pasje niet bij zich geeft. Ja, dat is natuurlijk de huidige wereld.
0: Ja.
1: Maar juist, hè, daar heeft iedereen wel eens mee te maken, helaas tegenwoordig. Maar goed, het stuk wat opgevoerd gaat worden is Macbeth van Shakespeare. Nou, je weet waarschijnlijk dat op dat stuk schijnt een vloek te rusten. Hè? Het stuk, de titel mag al vaak niet worden uitgesproken. Maar in elk geval, dit incident leidt tot een reeks wanorde, chaos, misverstanden. Alles wat je kunt bedenken gaat mis bij deze finale repetitie voor de première. Acteurs worden dronken. Er blijkt een verhouding te zijn tussen twee collega's waarvan de echtgenoot ook deel uitmaakt van het gezelschap. De technicus maakt allemaal fouten en wil niet luisteren naar de vrouwelijke regisseur. Dus nou ja, dit is de opsomming van wat er vooral in deze film gebeurt. En het is eigenlijk, ja, het is gemaakt door de Comédie Française zelf. Dus het is vaste acteurs.
0: Oh.
1: Maar ik zal meteen maar zeggen, ik had wel wat moeite met deze film.
0: Oh.
1: Dat wil zeggen, de humor, ja, Franse humor en Nederlandse humor, dat zijn totaal verschillende dingen, naar mijn opinie. Wij zijn toch meer van de Engelse soort. Maar het is flauw, het is vergezocht. Het deed me een beetje denken aan Theater van de Lach van Jon Lanting. Ken je die nog wel?
0: Zeker.
1: Dat waren ook allemaal misverstanden, duren die op verkeerde moment opengaan. Nou, dit gevoel kreeg ik ook een beetje bij deze film.
0: Ja, ja. Dus wel echt een beetje flauw, inderdaad, wat je zegt. Dus, maar het zijn wel goede acteurs als ze uit het theatergezelschap komen. Komt dat dan niet over?
1: Ja, daar ligt het ook niet aan. Maar nee. Ja, je moet wel goed materiaal hebben, hè, om te overtuigen op film. En het zijn waarschijnlijk ook allemaal theateracteurs. En op film acteren is toch een ander métier om in het Frans te blijven.
0: Ja, dus ik ben niet razend enthousiast. La Comédie Française. Maar we begonnen met Jacques Tati. Met die muziek net. Want daar zijn dus meer Franse comedies te zien. Bijvoorbeeld de 6 klassiekers van hem. Waarom zijn die weer terug in de bioscoop? Wat maakt die? Of tenminste, ben je daar enthousiast over?
1: Helemaal, Andrea. Ik heb dit weekend 3 films op DVD. Ik weet niet of iemand nog weet wat dat is, bekeken.
0: Zeker.
1: Ter voorbereiding op dit gesprek. En ja, die films hebben de tand destijds doorstaan. Hè. De Playtime is geweldig. La Vacance de Monsieur Hulot, waar je de muziek uit liet horen. Mon Oncle, nou, ik kan wel opnoemen. Maar die films zijn gerestaureerd en die verdienen gewoon een nieuw publiek. De films dateren uit de jaren 50, 60, 70. En Tati was een geweldig originele filmmaker. Hij had alleen beelden eigenlijk nodig. De dialogen zijn zeer spaarzaam. En zijn werk, toen ik er dit weekend naar keek, deed me een beetje denken aan die puzzels van Jan van Hasteren. Weet je wel, die legpuzzels waar heel veel op gebeurt. En dat zit ook in deze films. Je moet soms 3 keer goed kijken wat gebeurt er op de achtergrond. Hè?
0: Ja,
1: dat is allemaal perfect uitgedacht. Dus het is heel nauwkeurig. Het gaat ook over een meestal wat oudere, verdwaasde man, Monsieur Hulot, die moeite heeft met de vooruitgang.
0: Ja, een beetje een klungel is
1: daar,
0: het ook. Hè?
1: Daar was hij ook zijn tijd ver vooruit. Het gaat ook over onthaasting. Dus ik werd er heel relaxed van toen ik die films opnieuw bekeek.
0: Maar, want je zei net, die Franse humor, die ligt ons niet zo, want die is een beetje flauw en zo. En deze humor wel, wat maakt het dat deze humor jou wel pakt?
1: Er zijn amper Franse dialogen, laat ik het zomaar samenvatten. Het is visuele humor. Hij knipoogt ook naar bijvoorbeeld het stomme filmtijdperk van Buster Keaton bijvoorbeeld. Ja. Maar het is veel subtieler.
0: Ja.
1: En dus het is universeel. Het gaat over een wereld die niet bestaat. Hoewel het hotel van Le Vacances de Monsieur Hulot nog wel overeind staat. Dus daar kunnen, als je nog een pelgrimstocht ooit wil ondernemen, kun je daar naartoe. Maar in elk geval, het verschil met de vorige film is dat het is een hele nauwkeurige, subtiele, visuele humor. Ja. En dat is van alle tijden wat mij betreft. Dus ik zou de luisteraars adviseren, als je nog iets moois wil zien, wat echt eeuwigheidswaarde heeft, ga naar een van deze films.
0: Nou, een duidelijk advies en voor de zomer. Dankjewel, Ab Zacht. We gaan naar de Tati-touren maken in de Franse bioscopen. Dankjewel en tot de volgende week.
1: Tot volgende week.

muziek van Scarlatti door Philippe Thuriot op accordeon. En een leuk feitje over Jacques Tati. Die had een Nederlandse moeder, Claire van Hof, en een Russische vader. En misschien is dat typeert dat zijn universele gevoel voor humor. Dat je dus nu kunt zien, die films van Jacques Tati. En nu het lied Rain van Mariam Giraud. Misschien wel een lofzang op de regen die ooit toch wel hopelijk komt.

0: Rain, regen, heet dit lied van de Britse Mariam Giro. En het werd gezongen door de Chapel Choir of Pembroke College, Cambridge, onder leiding van de beroemde organiste Anna Lapwood. Laatste kans om de crypto op te lossen. Kleurnuances in de erotische sfeer en vleestint, ik weet niet precies wat dat zijn. En rosse en een rossig en rosse buurt zijn niet goed, dus nog heel even puzzelen. Ondertussen is het 8:58, tijd voor het nieuwsoverzicht. Jordanië meldt dat het 5 raketten heeft neergehaald die uit Iran kwamen. Niemand raakte gewond, volgens het Jordaanse leger. Het is een reactie op de aanvallen afgelopen nacht van de VS op Iraanse doelen. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore bij de NOS.
1: Er zijn explosies gehoord op veel verschillende plekken, waaronder ook de Iraanse eilanden ten zuiden van Iran. En de bombardementen zouden zo'n 2 uur hebben geduurd. Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
0: Het Amerikaanse leger zegt de aanvallen op Iran te hebben afgerond. Vereniging Eigen Huis wil dat gemeenten dezelfde landelijke rekenmethode gebruiken bij het bepalen van bouwleges. Uit de jaarlijkse steekproef van de organisatie blijkt dat de verschillen voor een bouwvergunning enorm groot zijn. In Wormerland betaal je voor de bouw van een nieuw huis van 3 ton ongeveer €20.000 aan vergunningen. En Oegstgeest maar €120. Of als je wilt verbouwen, voor een verbouwing van €80.000 betaalt een aanvraag in Breda nog geen €1.000 en in Zeist een dikke €6.000. RTL Nieuws meldt dat er steeds meer mensen bereid zijn om statushouders in huis op te vangen. Zoals weduwnaar Leen, die student Milad onderdak geeft.
2: Je hoort heel veel rot nieuws en ik kan daar niet veel tegen beginnen, maar ik kan wel proberen zelf goede dingen te doen.
0: Sinds 1 mei krijgen mensen die statushouders opvangen ook een vergoeding en het aantal opvangadressen is daardoor verdrievoudigd. Het warme weer maakt het werken buiten behoorlijk lastig. Vooral de vuilophaaldiensten en de groenvoorziening hebben er last van. Radio 1 ging mee op de vuilniswagen.
3: En dan zie je aan de jongens dat ze steeds zwaarder krijgen op een gegeven moment door de hitte, omdat het zo warm wordt en het geen schaduw hebt, want de warmte blijft tussen die huizen hangen. En dan, sommigen krijgen gewoon braakneiging.
4: Braakneigingen?
3: Ja, braakneigingen, ja, omdat ze gewoon oververhit raken.
0: En de gemeenten nemen maatregelen door vroeger met de vuilnisophaal te beginnen en eerder op te houden. En Niels Erken staat hier voor het weer en verkeer.
5: De dag begint op veel plaatsen zonnig, maar later neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. In het oosten met name is er vanmiddag en vanavond kans op een bui, ook met onweer en windstoten. Er staat weinig wind, het wordt 22 graden aan zee en 34 in Limburg. Op de weg nu zo'n 25 kilometer aan file, alles bij elkaar. De meeste vertraging volgens de ANWB nu op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Born 5 kilometer, ruim een half uur extra daar. Er zijn 2 rijstroken dicht omdat er iemand niet goed is geworden.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: beroemde dans Macabre van Camille Saint-Saëns. Je hoorde Les Siècles onder leiding van François Xavier Rote. En ik moet zeggen, die dans Macabre is volgens mij nu ook sinds een paar jaar, even kijken, Teun, kan je er even bij, een attractie in de Efteling. Ja, en ik beken dat ik nog nooit in de Efteling ben geweest. Is dat toch wel een hiaat in mijn opvoeding?
1: Je bent in ieder geval uitzonderlijk in Nederland, laat ik het zo zeggen. Of het een hiaat is, dat, ja. Daar vel ik geen oordeel over. Voor mij is het ook wel 30 jaar geleden dat ik er was. Of
0: ja,
1: zoiets.
0: Maar goed, misschien... ik ben wel
1: hoewel het Sprookjesbos schijnt tijdloos te zijn.
0: Ja, daarom. Dus daar kan ik wel heen. Ja. Maar misschien hebben mensen pas de Efteling bezocht. En hoe is die dans macabre? Ik ben wel benieuwd. We gaan van de Franse sferen naar een Spaans dansje.

0: Uit de Danzas Españolas hoor je nummer 2, Oriental Andante van Enrique Granados, door Avi Avital, mandolin, met het ensemble Between Worlds. Groeten uit. Ook vandaag weer een bijzondere vakantieherinnering van één van onze luisteraars. Jullie stuurden er tientallen op. En vandaag is het een hachelijk avontuur van Monique Leurink. Hans Smit leest het voor.
1: Pyreneeën 1983. Samen met een vriend trek ik naar de Pyreneeën voor een 7-daagse kanotocht over de rivier de Segre. Elke dag peddelen we verder en zetten we onze tent op een nieuwe camping. Na 5 dagen krijg ik flinke kramp in mijn arm. De reisleider laat me met de Mercedesbus meerijden. Onderweg zien mijn vriend en ik een mysterieuze grot. Nieuwsgierig parkeren we de bus en gaan op ontdekkingstocht. Een kwartier later komen we terug en de bus is verdwenen. Vol ongeloof kijken we naar beneden. Daar ligt hij, compleet verpletterd in de rivier. Rugzakken, paspoorten en kleding drijven voorbij. Dan verschijnt de kanogroep. Zij zien de bus en denken dat wij erin zitten. Paniek alom. Gelukkig zien ze ons boven ongedeerd staan. De opluchting is groot, maar wij schamen ons dood. Achteraf blijkt de handrem defect. Dankzij mijn Spaans help ik alles aangeven op het politiebureau. Gelukkig is alles goed verzekerd.

Achteraf blijkt de handrem defect. Dankzij mijn Spaans help ik alles aangeven op het politiebureau. Gelukkig is alles goed verzekerd.

Heerlijk, dat brommende geluid van de fagot. Je hoorde uit het fagotconcert van Antonio Vivaldi het eerste deel. Sophie Dervaux was de fagotiste samen met La Follia Barok Orkester. Nou, dat gaf heel wat oplossingen. Die opgave van het cryptogram, die luidde kleurnuances in de erotische sfeer. Excel als schaamrood kwam voorbij en tintelingen, rossig, roze buurt, regenboogvlag, vleestinten, allemaal

0: niet goed.
1: Niet maar, fris vlees.
0: Nee, vleestinten, nee, ja, dat klinkt wel een beetje vies, hè? Ja. Maar ja, ja, ze waren wel, wel creatieve oplossingen. Maar ook natuurlijk veel goede. Eén iemand hebben we eruit gehaald en zij schrijft, Ria van Dorp uit Utrecht. Goedemorgen, beste mensen van de ochtend. De oplossing van de crypto is misschien wel 50 tinten grijs. Het bekende boek van E.L. James. Ik heb het niet gelezen, geen behoefte. Hoewel het glas van jullie mij wel wat lijkt. Veel goed en mooie dag, Ria van Dorp uit Utrecht. Ja, ik heb het ook niet gelezen. Ook weer een hiaat in mijn
1: Een ochtend voor hiaten, dat vind je erotisch literaire vorming.
0: Ja, precies. Misschien nee, moeten we het toch lezen. En naar de Efteling kreeg wel veel reacties daar weer op. Ria, jij krijgt dat mooie glas. En morgen is natuurlijk weer een kans om dat te winnen. Dan zit hier Hans Smit trouwens. Maar we gaan eerst nog naar muziek luisteren, toch?
1: Ja, naar William Bolcom en dan een Graceful Ghost Rag.
0: Oh, ja. Oké. Graceful Ghost Rag van William Bolcom.

0: Dat was Marc-André Amelin, de pianist. En hij speelde Graceful Ghost Rag van William Bolcom. En op de app kwam een reactie. Toon wat lef en ga naar die Efteling, schreef iemand. Ik zal gaan, want er staat hier bij de Dans Macabre, ondanks een ontdek een spookspektakel. Hier naast me staat Selma van Dijk. Jij bent
1: geen spook.
0: Vast. Nee, je bent zeker geen spook, maar je klinkt wel een beetje verkouden. Gaat het allemaal goed?
1: Nee, gaat helemaal goed.
0: Oh, gaat
1: ja.
0: Een paar seconden.
1: Ja, en dan de klassieke. Luisteren.
0: Ja, dag.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne praat met mezzosopraan Xenia Meijer en muziekjournalist Peter van der Lint over Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms. Brahms schreef het na de dood van zijn moeder. Hij wilde nabestaanden troosten en hoop geven tijdens het trouwproces. Ein deutsches Requiem van Brahms. Zondagmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken. Niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
2: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
1: Het dorp waar de krater gevonden is ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
3: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaihof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Twaalf dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall speelde de ouverture uit L'Amour Médecin van Jean-Baptiste Lully. Goedemorgen en van harte welkom bij de klassieken van deze donderdag. We hebben weer een hele mooie lijst met muziek voor je klaarstaan. Rond 9:30 weer een nieuwe schakel in de kettingreactie. En we gaan nu meteen verder met het concert voor klarinet en orkest nummer 3 van Bernard Henrik Krusel. En deze Finse componist is vooral bekend door zijn werken voor de klarinet. Net 3 concerten en 3 kwartetten. En nu hoor je Michael Collins met het eerste deel van het 3e klarinetconcert.

Michael Collins speelde het eerste deel van het derde klarinetconcert van Bernard Henrik Cruzel en dirigeerde daarbij het Zweeds Kamerorkest.

Subtuum Presidium van Mozart, uitgevoerd door sopraan Carolyn Sampson en de King's Consort onder leiding van Robert King. Het was zijn laatste voltooide orkestwerk, de zesde symfonie van Tchaikovsky. Hij dirigeerde nog de première ervan, maar overleed 9 dagen later. En daardoor krijgt die titel Pathetiek een extra lading aan dit emotioneel geladen stuk, waarin klagende melodielijnen soms abrupt worden afgewisseld met heftige passages of met delen die aan een wals doen denken, zoals dit tweede deel.

It's cool. Het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink speelde het tweede deel van de zesde symfonie, de symfonie Pathetiek van Tchaikovsky.

0: kettingreactie.
1: En gisteren hoorden we in die kettingreactie hoe een groep meisjes vrolijk op weg was met de boot naar eilandjes bij de stad Istanbul. Volgens luisteraar Freek was in die muziek van Fasil Say ook heel goed de scheepshoorn te herkennen. Ja, dat was zeker te herkennen, die scheepshoorn. En dat is een thema waar jullie allemaal weer heel creatief mee omgaan. Zo kregen we als suggestie voor een nieuwe schakel het volgende bericht van Louis uit Hengelo. Hij schreef: geachte redactie, nu de veerboot van Fasil Say ons weer aan land heeft gebracht, stel ik voor om met de postkoets verder te gaan. En daarbij hoort het geluid natuurlijk van een posthoorn. Niemand minder dan Johann Sebastian Bach componeerde een werk met een imitatie van een posthoorn erin. En dan gaat het om het laatste deel, Fuga all'imitazione della cornetto di postiglione, uit de BWV 992. Goede reis.

En dat was pianist Wilhelm Kempf. En hij speelde het laatste deel van Capriccio voor klavecimbal BWV 992 van Johann Sebastian Bach. Waar de melodie van een posthoorn in een fuga werd verwerkt. Ja, en waar gaan we dan morgen mee verder? Nou, ik zou willen zeggen, laat je fantasie weer de vrije loop. En denk met ons mee. We zijn nu dus van de fluit van een stoomtrein naar een scheepshoorn, naar een posthoorn gegaan. En ja, wat gaan we dan morgen laten horen in de kettingreactie? Het is weer helemaal aan jullie. Stuur jouw idee naar de NPO Luister-app. Je kan het daar ook inspreken. Of een mailtje sturen kan ook. Dat doe je dan naar deklassieken@avrotros.nl.

0: Ja, dat was het thema van de serie Inspector Morse, muziek van Barrington Phelan. En hij dirigeerde de Royal Philharmonic Orchestra.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Tambourin Chinois van Fritz Kreisler. Op viool gespeeld door Riccardo Ricci. En daarbij hoorde je het Cincinnati Pop Orchestra onder leiding van Erich Kunzel.

En dat was Kalefax. Ze speelden hun bewerking van Freundliche Landschaft uit Waldszenen van Schumann. En daarvoor speelde Nelson Frère Clair de Lune uit de suite Bergamasque van Claude Debussy. Zometeen gaan we verder met de klassieken, dan onder andere werken van Eric Coates, van Elgar en Brahms. En dit is nog het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Claudio Abbado met het vierde deel uit symfonie nummer 5 van Schubert.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: klassiek. Deze week de vierjaargetijden van Antonio Vivaldi. Met zijn koekoek, met zijn beekjes, met zijn tortelduifjes. Wist je dat Vivaldi dat allemaal met woorden heeft uitgeschreven?
2: Het leuke is ook nog dat hij in de partituur precies die regels tekst zet bij de muziek waar het over gaat. Dus je krijgt echt gewoon
1: een soort draaiboek van hoe je het moet spelen.
2: Ja, perfect.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 10:00, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. Dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt een boete van ruim 400 euro, omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden en in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En van harte welkom terug bij De Klassieken op deze donderdag. Fijn dat je luistert. Ja, en we beginnen dit tweede uur met een werk van Eric Coates. Hij werd wel de ongekroonde koning van de lichte muziek genoemd. Coates kwam uit een muzikaal gezin. Zijn vader speelde dwarsfluit en zijn moeder piano. En op zijn zesde leerde hij zichzelf viool spelen. En later, toen hij hoorde dat er een hele grote vraag was naar altviolisten, toen ging hij altviool spelen. Ja, en hoewel zijn vader liever wilde dat hij een serieus vak zou leren, mocht hij toch naar de Royal Academy of Music. Zijn eerste succes als componist volgde in 1911, toen tijdens de proms zijn Miniature Suite werd uitgevoerd. En daarna zouden nog vele andere successen volgen. Van Eric Coates hoor je nu het derde deel, The Man from the Sea, uit zijn suite voor orkest The Three Men.

The Man from the Sea. En dat is het derde deel uit de suite voor orkest The Three Men van Eric Coates. Gespeeld door de BBC Philharmonic onder leiding van John Wilson.

Ray Garvey zong Molly Malone. En daarbij hoorde je Daniel Hope op viool. Ja, en van de viool nu door naar de cello. Met het celloconcert van Edward Elgar. Een van de meest geliefde celloconcerten. Geschreven tijdens de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. In eerste instantie was het geen groot succes. De Engelse première viel in het water doordat er te weinig tijd was geweest om te repeteren met het orkest. En daarbij werd Elgars muziek inmiddels ook een beetje als ouderwets beschouwd. Ook bij de première in New York werd dit celloconcert met weinig enthousiasme ontvangen. Maar jaren later, in de jaren 60, toen Jacqueline Dupré het werk tijdens concerten en studio-opnames uitvoerde, wist zij er met haar meesterlijke uitvoeringen voor te zorgen dat het nu een echte bestseller is in de klassieke muziek. En alle grote cellisten hebben het absoluut in hun repertoire opgenomen. Zo ook de Argentijnse celliste Sol Gabetta. Je hoort haar nu samen met het Deens Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Mario Ventzago.

Sol Gabetta speelde het celloconcert van Edward Elgar. En dat deed zij samen met het Deens Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Mario Ventago.

0: Het intermezzo in B-klein uit de vier stukken voor piano opus 119 van Johannes Brahms. En het werd gespeeld door Paul Lewis.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

En dat was het eerste deel van de Peacemakers van Carl Jenkins, uitgevoerd door de London Symphony Orchestra, het Rundfunkkoor Berlin en de Birmingham Symphony Youth Chorus, onder leiding van de componist zelf.

Denmark's Galliard uit Lacrimae or Seven Tears van John Dowland, op luid gespeeld door Paul Odet. En van John Dowland nu naar een andere Britse componist, John Ireland. Je hoort van hem het vierde deel uit de suite voor koperensemble A Dowland Suite. En dat hebben we nog voor je tot het nieuws van 11 uur. En daarna gaan we natuurlijk gewoon nog even weer verder met de klassieken. Graag tot zo.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Maar dat is zo'n luxe.
1: Deze week bestseller-auteur Anne-Jet van der Zijl over het avontuur dat elk nieuw boek is.
2: Ik sterf duizend doden elke keer weer, hoor. Ik ben zo bang dat ik iets over het hoofd gezien heb.
1: En haar nieuwe liefde, Japan.
2: Dat had ik niet verwacht toen ik aan dit avontuur begon, dat ik ook zo gegrepen en veroverd zou worden, ook door de Japanse cultuur.
0: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast. Maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Turnster Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig en vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: Ja, we gaan weer verder met de klassieken. Van harte welkom terug. Zometeen de suite Masque e Bergamasque van Gabriel Fauré. Maar nu eerst de ouverture van de opera Un giorno di regno van Verdi.

En dat was de ouverture van de opera Un giorno di Regno van Giuseppe Verdi. En het werd gespeeld door de Filarmonica della Scala onder leiding van Riccardo Chailly.

Aafje Heijnis zong Bis Du bei mir van Gottfried Heinrich Stölzel. En daarbij hoorde je Pierre Palla op orgel. In 1918 werd Gabriel Fauré uitgenodigd door de directeur van de opera van Monte Carlo om een kort werk voor theater te schrijven. Dat was op aanraden van Fauré's vriend en voormalige leraar Saint-Saëns. Nou, de vierdelige suite Masque e Bergamasque, die vervolgens uit die toneelmuziek voortkwam, het is een van Fauré's populairste werken gebleven. En je hoort het nu gespeeld door de Orpheus Chamber Orchestra.

0: L'arpeggiata onder leiding van Christina Ploaar speelde deze Tarantella Napolitana van Athanasius Kircher.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

het Van Baarle Trio speelde het eerste deel van het eerste pianotrio van Saint-Saëns. Ja, nu muziek van de Nederlandse componist Alexander Voormolen. Ondanks dat zijn composities vol zitten met vitaliteit en drama en lyriek, worden ze helaas maar zelden uitgevoerd. Zijn concert voor twee hobo's en orkest is een virtuoos en zeer charmant meesterwerk voor beide hobo-solisten. Ja, en een heel mooi voorbeeld van die lyriek van Voormolen is dit mooie, romantische, langzame tweede deel.

Pauline Oostenrijk en Hans Roerade op hobo speelden samen met het residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert het tweede deel uit dat concert voor twee hobo's en orkest van Alexander Voormolen.

0: pastorale et fugue, het eerste deel uit de suite voor orkest nummer 1 van Jules Massenet. En het werd gespeeld door de New Zealand Symphony Orchestra onder leiding van Jean-Yves Ossons. Zometeen is Bijtske er met de muziekfabriek.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat ga je zo al doen?
1: Ik weet niet of je dat herkent, of je dat ook doet voordat je op vakantie gaat. Maar ik kan niet op vakantie gaan zonder wat te lezen over de plek waar ik naartoe ga. Je knikt, dat heb je ook.
0: Ja, dat is toch altijd fijn.
1: Ja, toch?
0: Dat je weet waar je naartoe kan.
1: Ja, precies. Nou, en ook wat over de geschiedenis van een plek.

0: En later dit jaar ga ik naar de Baltische Staten. Daar ben ik me heel erg over aan het inlezen. En bij dat vooronderzoek kwam ik ook deze muziek tegen. En dit is muziek die echt heel belangrijk is geweest en nog is voor alle Estlanders. Meer daarover zometeen in de muziekfabriek.
1: Mooi, nou dit klinkt al prachtig. Ja, allemaal heel veel plezier zo bij de muziekfabriek. Wij sluiten de klassieken af met violist Daniel Hope. Hij speelt de lente uit de Four Seasons Recomposed, een bewerking van Max Richter van Vivaldi's Jaargetijden. Heel graag tot morgen.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een opname uit 2005 van het Radiofilharmonisch Orkest en gastdirigent Kees Bakels. Een diepgaand concert met kippenvelmomenten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolai Schepp-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind, maar daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden op Kreta om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van water goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt er meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee, muziekzomer.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Bijtske de Jong.

Rigodon uit de suite uit Holbergstijd van Edvard Grieg, gespeeld door het Orpheus Chamber Orchestra. En welkom bij de Muziekfabriek met vandaag muziek uit de film Little Women. Een deel uit een celloconcert van de componist die een cello eigenlijk totaal ongeschikt vond als solo-instrument bij een orkest. En het Schilflied, oftewel Rietlied van Fanny Mendelssohn. Maar nu eerst Bach met een glansrol voor de viool en de hobo.

0: François Lulleu en Lisa Batjasvili soleerden in dit concert voor hobo, viool en strijkorkest van Johann Sebastian Bach. Je hoort het tweede en het derde deel uit BBV 1060R.
1: Lekkere trek! Bijtskes trek van de dag.
0: Ter voorbereiding op de treinreis die ik later dit jaar hoop te gaan maken naar de Baltische Staten, ben ik me al flink aan het inlezen over de Sovjet-tijd, over de ingewikkelde situatie met de Russische minderheid en uiteraard over de Singing Revolution. Hoe honderdduizenden Esten, Letten en Litouwers samenkwamen en zingend een eenheid vormden. Hoe ze gingen zingen in een tijd van onderdrukking, in een tijd dat hun cultuur eigenlijk niet mocht bestaan en wat voor kracht dat losmaakte. En hoop en trots op hun land. En die zingende massa, daar ging zelfs zo'n kracht van uit dat er een revolutie werd ontketend. En dat de landen zich wisten te bevrijden van het Sovjet-regime. Nou, wat zong men? Dit.

Mo Isama un Minu Arm. Gecomponeerd door Alexander Kunileit. En je hoorde een onuitspreekbaar, maar Est Philharmonisch Kamerkoor. Niet het Est Philharmonisch Kamerkoor, maar het Esti NSV Rikliku Philharmonia Kamerkoor. En dit is een lied waarin de Esten hun liefde voor Estland bezingen. Hoe vier zussen opgroeien en ieder een eigen pad inslaan in Amerika rond de 1860, daarover gaat de film Little Women. En bij dat kostuumdrama schreef Alexandre Desplat deze muziek.

0: Een van de vals oubliés, vergeten walsen van Frans Liszt, gespeeld door Natalia Milstein. Gisteravond was hij trouwens live hier op NPO Klassiek te horen in het zomeravondconcert in een concert met het Jeugdorkest Nederland.
1: De Muziekfabriek met Bijtske de Jong op NPO Klassiek. Radio Reisdienst.
0: Welke muziek brengt jou meteen terug naar een specifieke vakantie? Welke muziek is onlosmakelijk verbonden met een zomerse herinnering? Deze zomer reizen we in muziek mee met de verhalen van luisteraars in de Radio Reisdienst. Luisteraar Annette vroeg voor de Radio Reisdienst een lied aan voor haar moeder. Een lied van Guy Béart. En Béart was een Franse zanger, componist en dichter die vooral bekend werd in de jaren 50 en 60 met zijn warme poëtische chansons. Zijn liederen gaan vaak over de natuur en het dagelijks leven. Nou, dat geldt ook voor L'eau vive, oftewel het levende water. Dat lied gaat over een klein riviertje dat vrij door het landschap stroomt. En dat lied is geschreven voor de gelijknamige Franse film uit 1958 en werd een van Béart's bekendste nummers. Met zijn zachte stem bezingt hij het water als iets wat altijd in beweging blijft. Een symbool voor vrijheid, jeugd en de kracht van de natuur.

ook mooi, maar niet Guy Bejaar. Dit was het Schillevlied van Fanny Mendelssohn. Annette, daar ging wat mis, maar dat lied Lovive, dat houdt er goed. Ik beloof dat het zo meteen over een minuut of 13 na het volgende werk alsnog klinkt. Eerst Dvorak. En ja, als Antonin Dvorak niet naar een concert van zijn collega was gegaan, dan was zijn beroemde celloconcert er waarschijnlijk niet gekomen. Dvorak vond een cello totaal ongeschikt als instrument voor een soloconcert. De hoge noten vond hij bij een cello te nasaal. En de lage noten vond hij bij de cello te veel een mompelende klank hebben. Maar hij hoorde het celloconcert van zijn collega Victor Herbert. En ontdekte zo, een cello die werkt eigenlijk toch best wel heel goed als solo-instrument met een orkest. En dus ging Dvorak zelf aan de slag met dit als resultaat.

Het tweede deel uit het celloconcert van Antonin Dvorak was dat. Met Jean-Guyen Keras als solist. Luisteraar Annette vroeg om een lied van de Franse zanger Guy Béjart. Dat ging net even mis, maar dit is een nieuwe poging

Ja, dat was hem hoor. Lo Vive van Guy Béard. En dit is een Chaconne van Giulio Ruvo.

Een loflied op de dageraad was dat. Een dageraad van liefde. Werd beschreven in dit lied van Giulio Caccini, Dalla Porta d'Oriente. Zometeen, na 1 uur, muziek van een Italiaanse barokcomponist die de uitnodiging kreeg om in Sint-Petersburg te komen werken. Dat deed hij een tijdje, maar hij keerde terug omdat hij de kou niet langer kon verdragen. Maar eerst nog het geluid van de stromende Rijn, verklankt door Robert Schumann in dit tweede deel uit zijn derde symfonie, ook wel bekend als zijn Rheinische.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister elke zaterdag vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek krijgen 3 medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden ze drugs hebben geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was zelf niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Om een beschermde vissoort te redden gaat het waterschap A en Maas een beek vullen met grondwater. Het water staat zo laag dat zelfs de grote modderkruiper het niet meer redt. Normaal gesproken kan dit dier prima overweg met het tijdelijk droogvallen van water. Eerder werden ook al dit soort reddingspogingen gedaan voor de beekprik, de rivierdonderpad en de beekrombout. Volgens de Poolse premier Tusk is er vannacht vrijwel zeker een Russische raket neergekomen in het land. Bij een dorp op zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een grote krater te zien. Volgens Tusk was er geen onmiddellijk gevaar, omdat er geen huizen in de buurt stonden. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is een nog onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse voetbalbond zegt er wel voor open te staan. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land ingekomen. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Op verschillende plekken in het land worden maatregelen genomen om grote schade aan dijken en oevers te voorkomen. Het weer: vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en dan wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Bijtske de Jong.

Avital speelde een deel uit het mandolineconcert van Giovanni Paisiello. Deze Italiaan kreeg op zijn 36e de uitnodiging om in Sint-Petersburg te komen werken. Dat hield hij 8 jaar vol. Toen trok hij de kou niet meer en ging zo snel hij kon terug naar Napels. Welkom terug bij de Muziekfabriek met komend uur een tip voor een tentoonstelling waar je niet alleen mooie schilderijen vindt, maar door die schilderijen ook inspiratie op kunt doen voor mooie reisbestemmingen in Europa. Muziek uit de film Hannibal en het eerste deel uit de opgewekte tweede symfonie van Brahms. Maar nu eerst een pianotrio van Aimé Marie Marguerite Mercedes La Villette, na haar huwelijk bekend als Rita Stroll.

0: Op haar 13e werd ze al toegelaten tot het conservatorium. Rita Strohl, de componist van dit pianotrio. Geboren in 1865. Je hoorde een uitvoering van het 3e en 4e deel van haar eerste pianotrio.
1: Goed idee!
0: Een paar jaar geleden ontdekten mijn vrouw en ik het interrailen. Is dat niet voor tieners? Kregen we vaak gevraagd door mensen. Nee, ook als volwassene kun je op de Bonnefoy in de trein stappen en kriskras door Europa toeren met een interrailkaart op zak. Het treinreizen door Europa wint de laatste jaren flink aan populariteit. Omdat mensen niet willen vliegen en omdat de verbindingen over het algemeen steeds beter worden. Ook in bijvoorbeeld Oost-Europa. Maar nieuw is het allerminst. Dat is prachtig te zien in de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israels in het Krullenmuller Museum. De Nederlandse kunstenaar Isaac Israels maakte namelijk in 1877, als 13-jarige, samen met zijn ouders en zus zijn eerste rondreis met de trein door Europa. Nou, dat wakkerde de reislust van de jonge Isaac aan en later zou hij zelf veel blijven reizen. Zelfs tijdens de Eerste Wereldoorlog blijft hij rondtrekken. Tot grote verbazing van zijn vrienden die zich afvragen of hij wel doorheeft dat het oorlog is. Nou, de indrukken van die reizen vind je terug in de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israels. Je kunt er nog precies een maand heen. Dus op naar de Veluwe, naar het Krullenmuller voor reisinspiratie. En natuurlijk vooral heel veel mooie schilderijen.

een deel uit orkestsuite nummer 1, Baron Hop, heet de suite van Alexander Voormolen. En deze Alexander Voormolen was goed bevriend met de Nederlandse kunstenaar Isaac Israels, van wie er nu dus een tentoonstelling te zien is in het Kruller-Müller Museum. En deze Alexander Voormolen is zelfs door hem geportretteerd.

0: Als je de film Hannibal kent, herkende je misschien deze muziek. Dit kwam uit die film uit 2001. Patrick Cassidy schreef de muziek.
1: De Muziekfabriek met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Nadat Johannes Brahms eerst eindeloos bezig was met zijn eerste symfonie, dat was echt een worsteling, ging zijn tweede hem een stuk makkelijker af. En waar de eerste symfonie heel tragisch van sfeer was, was de tweede juist heel luchtig. Brahms schreef zijn tweede symfonie in de zomer van 1877. Hij zat in een fijn huisje aan de Wörthersee in Oostenrijk. Je kunt het slechter treffen. En in die omgeving kwamen de noten, zeker voor zijn doen, razendsnel op papier. Zijn vrienden liet hij in die tijd nog even in onwetendheid over hoe zijn tweede symfonie zou klinken. Sterker nog, hij spelde ze op de mouw dat het een verschrikkelijk droevig werk zou worden. Zo treurig dat de symfonie met een rouwrand zou moeten worden uitgegeven. Nou, niets daarvan dus. Dit is het zonnige eerste deel van die symfonie.

0: Dat was het eerste deel uit de tweede symfonie van Johannes Brahms. Hier gespeeld door het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Ricardo Chailly.
1: Hit van de week.

Max Steiner schreef deze muziek. Hij leerde het vak onder meer van Gustav Mahler, componeerde op zijn 15e zijn eerste opera en richtte zich later vooral op filmmuziek. Dit was muziek uit de film. Max Steiner schreef deze muziek. Hij leerde het vak onder meer van Gustav Mahler, componeerde op zijn 15e zijn eerste opera en richtte zich later vooral op filmmuziek. Dit was muziek uit de film A Summer Place.

muzikale zonnebrand. Lekker dik gesmeerd door David Orlovsky. Je hoorde klarinetist David Orlovsky in zijn eigen werk Sunscreen. En dit was de muziekfabriek voor vandaag. Na 2 uur staat Mieke van der Wij hier in de studio voor maatwerk. En ja, al dansend verlaat ik hier de studio op deze muziek uit de Notenkraker van Tchaikovsky.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne praat met mezzosopraan Xenia Meijer en muziekjournalist Peter van der Lint over Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Brahms schreef het na de dood van zijn moeder. Hij wilde nabestaanden troosten en hoop geven tijdens het trouwproces. Ein Deutsches Requiem van Brahms. Zondagmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Ster. Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze reden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar konden daarna via de afrit de snelweg af. Rond 2:30 was de snelweg weer vrij. Maandag protesteerden boeren ook al op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op de vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer terug naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees weer naar huis. Het weer. Vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten van het land. Morgen geregeld zon, maar dan is er ook kans op buien en het wordt iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Een chaconne van Jean-Philippe Rameau. Daar beginnen we vandaag maatwerk mee. Het werd uitgevoerd door Philharmonia Barok Ons Orchestra. Onder leiding van Nicholas McGuigan.
1: De bestemming.
0: Ja, we gaan weer op zoek naar een stad. En als je me raadt, maak je kans op onze weekprijs. Dat is een mooie hoofdtelefoon, een draadloze hoofdtelefoon. En vanmiddag wordt er ook gekeken. Er wordt geloot wie van de dagwinnaars die koptelefoon krijgt. Dus nog een kans vandaag. De hints zijn 1. Dadaïsme. 2. Infantino. En 3. Le Corbusier, de architect. Dus dadaïsme, Infantino en architect Le Corbusier. En we gaan verder met Emily Meyer. Dat is een Duitse romantische componist die vaak de vrouwelijke Beethoven wordt genoemd. Trouwens, NPO luisterapp, hè, voor als u wilt reageren, maar dat weet u vast wel. De vrouwelijke Beethoven dus, Emily Meyer. Dat is niet zo heel moeilijk te begrijpen, want haar muziek kenmerkt zich door dramatische contrasten, energieke ritmes en groots opgezette symfonische structuren. En dat zijn kwaliteiten die ook in haar kamermuziek duidelijk hoorbaar zijn. Luister maar.

Muziek van Emily Meyer, dus een 19e-eeuwse Duitse componiste. Zo zie je maar. Naast Fanny Mendelssohn en Clara Schumann waren er meer. En zij was de eerste die zichzelf beroepscomponiste noemde. Is ook bewust niet getrouwd om zich aan de muziek te wijden. Dit kabbelende tweede deel uit haar cellosonate werd gespeeld door Rafaela Gromes en Julien Riem. En wij gaan verder met een romantisch lied van Camille Saint-Saëns. Ja, het is een beetje een stereotype dat die Fransen zulke romantische wezens zijn. Maar als je deze eerste regels van dit lied hoort, dan zou je toch wel geloven. Die luiden: laten wij van elkaar houden en slapen zonder één gedachte aan de rest van de wereld. Nog de getijden van de zee, nog de bergstormen. Zolang wij van elkaar houden, zullen jullie een mooie hoofd buigen. Want liefde is sterker dan de goden en de doods.

0: En Mon Nous, Laten Wij Van Elkaar Houden van Camille Saint-Saëns, werd gezongen door Cyril Dubois. En daarna een sonate voor viool, het tweede deel daaruit, een andante dolce voor een solo viool. Maar dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling van Prokofjev, de componist. Hij schreef dat werk in opdracht van de Sovjet-Unie voor een klein orkest van jonge viooltalenten. En het idee was dat alle violisten die partij dan unisono zouden spelen. Maar van dat talentorkest is het nooit gekomen. En daardoor bleef ook de première uit. Die vond pas plaats in 1959, 6 jaar na Prokofjevs overlijden.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Hoornconcert van Mozart gaan we naar luisteren. Meer dan 16 minuten gespeeld door Martin Owen op hoorn en Manchester Camerata onder leiding van Gabor Takacs Nagy.

Mozarts hoornconcert werd geschreven voor zijn goede vriend en favoriete hoornist Joseph Lloyd-Gebb, trouwens ook een vriend van Haydn. En dat Mozart gevoel voor humor had, blijkt er niet alleen uit zijn muziek, maar ook wel uit sommige grapjes die hij maakte in zo'n partituur voor Lloyd-Gebb. Zo schreef hij spottende opmerkingen als: neem je tijd, of vooruit ezel, tussen de noten. Plagerijen die natuurlijk voortkwamen juist uit die hechte vriendschap. We gaan verder met een arrangement van een lied van Robert Schumann door Kalefax.

Ja, Abschied heet dit lied, een van de waltzenen van Robert Schumann. En we hoorden weliswaar niet de woorden, maar we konden toch wel in de muziek horen dat het over een afscheid ging. Kalefax speelde het. We zijn alweer aan het eind van het eerste uur van Maatwerk, maar hierna komen er nog twee uren. Tot het nieuws en de ster Telemann.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: klassiek. Deze week de vierjaargetijden van Antonio Vivaldi. Met zijn koekoek, met zijn beekjes, met zijn tortelduifjes. Wist je dat Vivaldi dat allemaal met woorden heeft uitgeschreven?
2: Het leuke is ook nog dat hij in de partituur precies die regels tekst zet bij de muziek waar het over gaat. Dus je krijgt echt gewoon
1: een soort draaiboek van hoe je het moet spelen.
2: Ja, perfect.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten daarbij gewond. Het is de 2e keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. En ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en dan wordt het tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Welkom heet deze compositie en dat is meteen heel toepasselijk. Welkom bij de tweede uur van Maatwerk. Compositie van Judith Steenbrink van Holland Barok. En werd hier samengespeeld met Ensemble Constantinopel. Dat is een ensemble voor oude muziek en muziek uit het Midden-Oosten. Gevestigd in Montreal.
1: De bestemming.
0: Ja, je kunt de bestemming nog raden deze week. En dan maak je kans op onze weekprijs. Dat wordt vanmiddag bekend wie die gewonnen heeft. De draadloze hoofdtelefoon met de ruisonderdrukking. Ik geef nog een keer de hints van vandaag. 1. Dadaïsme. 2. Infantino. En 3. Le Corbusier. Wat is de bestemming? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En dan nu naar muziek van Beethoven. Maar daar moet iets nog bij verteld. En dat gaat over Antonio Salieri. Was een hofcomponist uit de tijd van Mozart. Waarschijnlijk heeft iedereen die film Amadeus wel gezien. En daardoor heeft hij een slechte naam gekregen. Omdat daarin wordt gesuggereerd dat hij Mozart heeft vermoord. Maar er is helemaal geen enkel bewijs voor. Het was juist een gerespecteerde componist en een geliefde docent. En ook Beethoven, want daar komt hij, had veel respect voor hem en kreeg les van hem. En deze derde vioolsonate, waar we het derde deel van gaan horen, droeg Beethoven dan ook op aan Salieri.

Alina Ibrahimova. Ja, de violist was dit. En Cédric Tiberghien op forte piano. Derde deel dus uit die sonate. Opgedragen aan de later zo in discrediet geraakte Antonio Salieri. Het wordt tijd voor eerherstel. We springen van de klassieke periode naar nu, naar 2019 in ieder geval. Toen componeerde de Britse componist Richard Harvey, ook bekend als filmcomponist, dit koorwerk Lully. En vlak erachteraan blijven we bij een Engelse componist, Vaughan Williams. Hij was een fan van Engelse volksmuziek. En door zijn archiefwerk zijn er zo'n 800 volksliederen bewaard gebleven. Maar het ging hem niet alleen om het conserveren. Hij gebruikte de hymnes ook voor zijn eigen werk. Zoals in Hymn Tuned Prelude on Song 13. Achter elkaar Harvey en Vaughan Williams.

0: Muziek van Van Williams. Het werd uitgevoerd door Anne Le Bozé. En daarvoor het Ets Philharmonisch Kamerkoor onder leiding van Haley Jurgensen. Ja, we gaan verder met een concert van cello en orkest van Henriette Bosmans. Henriette Bosmans, een van de belangrijkste componisten uit de eerste helft van de 20e eeuw, heeft een veel bewogen leven geleid. Ze had onder andere een relatie met Frida Belinfante, maar later met een violiste, Francis Koenen. Die stierf op een gegeven moment. En omdat ze half Joods was, moest ze ook in de Tweede Wereldoorlog haar werk stilleggen. Gelukkig is er nog heel veel fantastisch werk van haar bewaard gebleven. We gaan luisteren naar haar celloconcert, haar tweede. En we horen op cello Raphael Walfisch. En verder het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ed Spanjaard.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.

Raphael Walfisch speelde de cello en hij werd begeleid door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ed Spanjaard. Het was het tweede celloconcert van Henriette Bosmans. En dan nu muziek van Gioachino Rossini. Ik moet er even bij zeggen dat volgens mij op dit moment nog het Rossini Festival aan de gang is in Baat-Wildbaat. Het is zo'n oude koerplaats. Daar kwam ik ooit eens een keer toevallig terecht. En dat is ontzettend leuk om daar eens heen te gaan. Ieder jaar voeren ze daar van die leuke kleine Rossini-opera's op. Onder andere in het Koninklijk Koertheater. Want ja, er werd natuurlijk gekuurd door die vorsten. En die moesten leuk vermaakt worden. En dat theater, dat staat er nog steeds. Nou, het is echt fantastisch. Maar goed, we gaan nu niet naar de opera luisteren, maar wel naar een kwartet voor fluit, klarinet, fagot en hoorn. Het eerste deel. Rossini.

klarinettist Dieter Klukker en fluitist Wolfgang Dunschede. Met dat eerste deel van het kwartet voor fluit, klarinet, fagot en hoorn van Rossini. Ik vertelde net over dat festival. Dat je denkt, ja, waarom is daar een Rossini-festival? Nou, hij was daar zelf in 1856 om op te knappen, omdat hij er helemaal doorheen zat. En hij deed daar helemaal nieuwe krachten op en kon daarna weer helemaal aan de slag met het componeren. Vandaar. Bijna aan het eind van tweede uur. Het laatste muziek is van Bedřich Smetana. De ouverture uit De Twee Weduwen.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Maar dat is zo'n luxe.
1: Deze week bestseller-auteur Anne-Jet van der Zijl over het avontuur dat elk nieuw boek is.
2: Ik sterf duizend doden elke keer weer, hoor. Ik ben zo bang dat ik iets over het hoofd gezien heb.
1: En haar nieuwe liefde, Japan.
2: Dat had ik niet verwacht toen ik aan dit avontuur begon, dat ik ook zo gegrepen en veroverd zou worden, ook door de Japanse cultuur.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8... hier op NPO Klassiek. Ster.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds 1,5 week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat dat verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de Merwedebrug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van de brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig niet de lucht in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen om het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land ingekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Op verschillende plekken in het land worden maatregelen genomen om grote schade aan dijken en oevers te voorkomen. Het weer, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en dan wordt het tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Hebt u hem gehoord, de beer? Want de beer, Loers, is de bijnaam van deze 82e symfonie van Joseph Haydn. En ik lees de bijnaam, dankt de symfonie aan de finale, en we hoorden net de finale, waarin een ruwe, doordringende basinval met een voorslag klinkt, die doet denken aan een dansende beer met een doedelzak. Nou, Sinfonietta de Montréal, onder leiding van Charles Dutoit, bracht deze beer ten gehore.
1: De bestemming.
0: Ja, welkom bij het derde en laatste uur van Maatwerk. We zoeken nog steeds een stad ergens. Kun je nog raden en dan maak je nog kans op onze weekprijs. En dat is een mooie draadloze hoofdtelefoon. Ik geef nog één keer de hints van vandaag. Die zijn Dadaïsme, Infantino en Le Corbusier. Laat het me weten via de NPO Luister-app. En dan gaan wij ondertussen verder naar het plaatsje Lachen. Dat is namelijk waar componist Joseph Joachim Raff is geboren. Lachen ligt in Zwitserland. Hij werd geboren in 1822 en overleed in 1882. Maar lachen gaan we toch maar niet, want dit is het dramatische adagio uit Revue Musicale voor viool en piano.

eindigde toch nog behoorlijk opgewekt. Deze muziek van Jozef Joachim Raff. Stefan Artsberger hoorde je op viool en Rudolf Meister op piano. Ja, het maakt eigenlijk niet uit in welke eeuw je leeft. Iedereen is wel eens moe, zeker met het warme weer. Dat gold ook voor de Romeinse dichter Quintus Horatius. Hij zei, waarom heeft luiheid zo'n diepe vergeetachtigheid in mijn zintuigen aangericht? We gaan naar dit gedicht luisteren dat in de Renaissance op muziek is gezet door Ludwig Senfel, een hofcomponist van keizer Maximiliaan.

0: Ja, dat was natuurlijk de Edelweiss uit The Sound of Music, gearrangeerd voor trompet. En die trompet werd bespeeld door Lucienne Renaudin. Ze werd begeleid door Orchestre de Chambre de Paris, onder leiding van Sacha Goodsell. En daarvoor het Huelgas Ensemble, onder leiding van Paul van Nevel. Met die mooie laat-middeleeuwse vroeg-renaissance muziek van Ludwig Zenfel.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Ja, en we gaan nu ook luisteren naar een klassiek concert. Hè, namelijk een Concierto de Aranjuez. De eerste twee delen daaruit. Gecomponeerd door Joaquin Rodrigo. Heeft wel hele mooie jaartallen, vind ik, van geboorte. Hij geboren in 1901 en gestorven in 1999. Ja, mooier kan je het dus niet hebben. Hij was nog in de Parijs toen hij dit componeerde. En hij had het idee dat de rijke Spaanse cultuur wat op de achtergrond dreigde te raken als gevolg van de burgeroorlog die in zijn vaderland woedde. En daarom probeerde hij elementen van die cultuur in zijn compositie vast te leggen. En verwijst in de titel naar het glorieuze verleden van het Spaanse koninkrijk Aranjuez. Dat ligt 47 kilometer ten zuiden van Madrid en was ooit de zomerresidentie van de Spaanse koningen. En hij maakte met dit stuk de gitaar in de klassieke muziek concertwaardig. En daarna zijn er natuurlijk nog veel meer gitaarconcerten gevolgd. De gitarist is Rafael Vuillelatre.

Dat was de gitaar van Raphaël Feuillatre. Hij speelde de eerste twee delen van het beroemde concerto de Aranjuez van Joaquin Rodrigo. Werd begeleid door het Verbier Festival Orchestra onder leiding van Gábor Tágac Nagy. Ja, het is weliswaar nog middag, maar het volgende stuk heeft de sfeer van de nacht. Een miniatuur van de componist Ernest Bloch. In 1924 schreef hij zijn drie nocturnes voor pianotrio. Korte karakterstukken waarin hij niet zozeer die nacht beschrijft, maar de nachtelijke stemming oproept. We gaan luisteren naar het tweede deel. Het Andante Quieto, het ademt een pastorale rust.

0: de bestemming.
1: Ja, we gaan naar onze bestemming. De hints waren vandaag dadaïsme, Infantino en Le Corbusier. En de bestemming moest zijn Zürich. Heel veel mensen hebben dat goed. Ja, het is kennelijk toch nog steeds te makkelijk. Ik probeer het iedere dag een beetje moeilijker te maken, maar het lukt nog niet zo goed. Dadaïsme natuurlijk, omdat dat in Zürich is ontstaan. Infantino, omdat het FIFA-hoofdkantoor in Zürich zit. En Le Corbusier heeft zijn laatste bouwwerk in Zürich gemaakt aan het meer daar, Villa Le Corbusier. Dat is nu een museum. En wie is de winnaar van vandaag geworden? Dat is Wilma van den Akker. Maar ja, wie gaat er met de weekprijs vandoor? De vorige winnaars waren Henk van de Molen, dat was maandag. Sibo Menzonides op dinsdag. Gisteren Loet van Vreuningen en vandaag dus Wilma van der Akker. En de computer bepaalt nu de weekwinnaar.
0: Loet van Vreuningen.
1: Gefeliciteerd, jij hebt de hoofdtelefoon gewonnen. Maar volgende week dan is er ongetwijfeld weer een nieuwe bestemming die we bedenken. En dan kun je absoluut weer meedoen. We gaan nog even naar muziek van Joseph Beauvais, Aux Nuits Brillantes.

Ja, en als je leest dat deze Joseph Beauvais, een Zwitserse componist, ook een katholieke priester was, dan verbaast het je toch niet als je deze muziek hoort. Het werd gezongen door de Zürich Chamber Singers onder leiding van Christian Ernie. Natuurlijk niet voor niks uitgezocht, de Zürich Chamber Singers. Want we hadden Zürich vandaag als bestemming waar het dadaïsme geboren was. Ik las nog dat de term dada eigenlijk stokpaard of hobbelpaard betekent. En dat werd gekozen door een zakmes willekeurig in de bladzijde van een Frans-Duits woordenboek te steken. Ja, ik zie het voor me. Goed, hierna gaan we verder op deze zender met Podium. Hans Smit gaat het presenteren. En hier in Maatwerk is het laatste woord aan Hans Arp. Dat is een van de grondleggers van dat dadaïsme. Hij heeft een heleboel uitspraken gedaan, maar onder andere deze. Het belangrijkste aan dada is, naar mijn mening, dat dadaïsten minachting hadden voor wat algemeen als kunst wordt beschouwd. Maar het hele universum op de verheven troon van de kunst plaatste. Nou jullie weer. Goed, Felix Mendelssohn-Bartholdy wordt de laatste muziek van deze maatwerk. Het belangrijkste aan dada is, naar mijn mening, dat dadaïsten minachting hadden voor wat algemeen als kunst wordt beschouwd. Maar het hele universum op de verheven troon van de kunst plaatste. Nou jullie weer. Goed, Felix Mendelssohn-Bartholdy wordt de laatste muziek van deze maatwerk. En dan natuurlijk de

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een opname uit 2005 van het Radio Philharmonisch Orkest en gastdirigent Kees Bakels. Een diepgaand concert met kippenvelmomenten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Reizen is

0: ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Robert Baltus met het NOS Journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er daarom wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in een andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd om de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem zijn gereden. Dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omrijden en wie dat niet doet, moet €500 betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik werd door hem gefilmd. De man van 57 was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt wat regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Klassiek. NTR. Podium. Met Hans Smit.
2: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Podium. Donderdagmiddag 30 juli is het. En vandaag heb ik onder meer het volgende voor je in de uitzending. Het orkest van de 18e eeuw slaat de handen ineen met dirigent Jacob Lehmann. We lezen verder uit de maar liefst 1000 liefdesbrieven die Leos Janáček schreef aan zijn jonge vlam. En straks kan iedereen het carillon van de Middelburgse Lange Jan bespelen. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Dit is muziek van Josef Reinberger door de Oekraïense pianist Dmytro Semikras.

Dmytro Tsimikras, pianist met muziek van de vergeten romanticus Josef Rheinberger. Die leefde van 1839 tot 1901. Staat op een nieuwe plaat met zijn pianomuziek. Dit was een sonate voor piano nummer 3. Een stevig klokgelui afgelopen week in Middelburg. Alle losse 49 klokken van het carillon De Lange Jan in die plaats waren los te horen. Die worden namelijk gedigitaliseerd op dit moment. Binnenkort kan iedereen ervaren hoe het is om bijaardier te zijn op Walcheren en dan gewoon lekker thuis. Ja, het is nog best een complexe klus. Laat het geluidsteam weten aan de Middelburgse Veerse Bode. Een citaat uit de krant. We maken opnames boven in de toren en beneden in de kruidentuin. Dat doen we omdat het karakteristieke geluid van de Lange Jan verder weg, waar de meeste mensen het horen, niet te vergelijken is met de klanken dichtbij in de toren. Daar krijg je bijvoorbeeld ook de vibraties van het instrument mee. Die hoor je buiten niet. We hebben allemaal speciale microfoons geplaatst om het geluid zo goed mogelijk op te nemen. Dat is in de toren op zo'n 96 meter hoogte best een uitdaging door de wind. En de vogels, de valken die daar zitten, ja, die zijn mooi, maar maken een hoop lawaai. Haha, staat er dan nog achter. Einde citaat. Ja, het doel van de opnames is om het geluid voorgoed vast te leggen voor toekomstige generaties. Zodra het project klaar is, wordt het carillon digitaal beschikbaar gesteld voor iedereen. En dan kun je op je keyboard of computer het carillon bespelen. Hiermee willen we iedereen uitnodigen om deze muziek te ontdekken. Laat het geluidsteam weten. Nou, of je het geluid van de carillon met engeltjesgezang kunt vergelijken, dat weet ik niet. 3 zingende engeltjes van Mahler uit zijn 3e symfonie met de klokken. Dat wel, ja. Es zoomen drei Engel einen süßen Gesang uit het 5e deel van die 3e.

0: Fette Dill, lustig im Tempo und keck im Ausdruck. Es zungen drei Engel einen süßen Gesang. Fette Dill, dus uit de derde van Mahler. Door een heel gezelschap. Je hoorde Christa Ludwig, de mezzo, New York Philharmonic Orchestra, New York Choral Artists en de Brooklyn Boys Chorus. Het geheel onder leiding van Leonard Bernstein. Ja, 16:45, tijd voor de ANWB. Helene Geest, goedemiddag Helene.
1: Goedemiddag Hans. Er staat in totaal zo'n 100 kilometer file. De meeste files leveren niet al te veel vertraging op. Uitschieter is de A73 Maasbracht-Nijmegen, want daar is de vertraging tussen Horst en Venray een half uur. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is daar helemaal dicht. Je kunt het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2.
2: Podium met Hans Smit op

0: fijne springer. Het tweede deel uit de sonate voor twee hobo's, fagot en basso continuo van Jan Dismas Zelenka. Gespeeld op een nieuw album van Ramon Ortega Quiero en Angel Luis Sanchez, beide op de hobo met een muzikaal gezelschap om hen heen. En we blijven nog even bij de blaasmuziek. Dan meteen van grote klasse, nog grotere klasse wellicht. Podium neemt je mee deze zomermaanden backstage op muziekfestivals door heel Europa. En deze week doen we dat bij het Wereldmuziekconcours, oftewel het WMC. In het buitenland zullen ze het wel het WMC noemen. Maar gewoon in Kerkrade. Sinds 1951 komen er elk 4 jaar duizenden muzici van over de hele wereld samen met een keur aan wedstrijd- en concertrepertoire. Deze editie heeft bovendien een porseleinen randje. Het is de 20e keer dat het festival plaatsvindt. In deze laatste festivalweek is het woord vandaag aan de dirigent van de Koninklijke Oude Harmonie IJsden, Xavier Schepers. Samen met zijn orkest werkt hij toe naar de concertdivisie-uitvoering van aanstaande zaterdag. Het is bijna zover.
1: Voor mij was het een bucketlist dingetje, wat ik echt per se nog een keer gedaan wilde hebben. En omdat met zo'n orkest waarin dat je een half jaar eigenlijk met bijna niets anders bezig bent geweest dan het voorbereiden op dat concert te mogen doen, dat is fantastisch. Je hebt mensen zien groeien, je hebt samen tegenslagen ook overwonnen. Je hebt feestjes gevierd, je hebt ook wel eens een keer een lichte wanhoop gezeten. En dat allemaal leidt uiteindelijk ertoe dat die groep hechter wordt. En dat je steeds meer voelt dat men aan toe werken is naar dat ene moment waarin dat allemaal moet gebeuren. En dat is altijd als dirigent is dat. Zeker als je met amateurs werkt, is dat een fantastische ervaring.
0: Ja, dat was dirigent Xavier Schepers van de Koninklijke Oude Harmonie IJsden. Beluister en bekijk zijn volledige bijdrage op npoklassiek.nl/podium in WMC Backstage. Dit is een nieuw album van topviolist James Enns en muzikale vrienden met strijkkwintetten van Antonin Dvořák.

strijk quintet van Antonin Dvorak op een nieuw album van topviolist James Ennis. Je hoorde hem hier met zijn muzikale vrienden in het Scherzo, tweede deel uit het strijk quintet nummer 2. Ja, in het podium gaven we deze zomer elke dag iets op uit het geschreven oeuvre van een componist, zoals dagboekfragmenten of brieven. De liefdesbrieven die de Tsjechische componist Leos Janáček schrijft aan Kamila Stuzlova staan deze week centraal. Janáček ontmoet haar in 1917 in een Moravisch kuuroord. Hij is 63, zij 25. En een jarenlange correspondentie volgt, waarin Janáček zijn gevoelens steeds explicieter maakt in de ruim 1000 brieven die hij haar schreef. Vandaag zijn we 10 jaar verder en Janáček's liefde voor Kamila heeft nog niets aan vuur ingeboet. En dat kan hem in hele kleine dingen zitten. Vanuit Praag schrijft hij haar over een wandeling die ze samen hebben gemaakt en die hij maar niet kan en wil vergeten. Nooit in mijn leven, schrijft hij in april 1927, heb ik zo'n versmelting van mezelf met jou ervaren. We liepen samen, niet eens dicht bij elkaar, en toch was er geen afstand tussen ons. Ik was slechts jouw schaduw. Om er te kunnen zijn, had ik jou nodig. Ik had gewenst dat die wandeling nooit zou eindigen. Onvermoeibaar wachtte ik op de woorden die je fluisterde. Wat zou ik gedaan hebben als jij mijn vrouw was geweest? Ach, ik denk aan jou alsof je mijn vrouw bent. Dat is niet zo moeilijk. En toch is het alsof de stralen van 100 zonnen mij doen baden in hun licht. Zo zal ik hieraan terug blijven denken. Doe met deze brief, met deze bekentenis van mij wat je wilt. Verbrand hem of verbrand hem niet. Hij brengt mij tot leven. Zelfs gedachten worden vlees en bloed. Het gaat je goed, de jouwe. Tot zover die brief. Ja, zou het ware liefde zijn geweest? En hoe zou Kamila al die aandacht hebben ervaren? Dit is Laska Obravdiva, ware liefde, van Leos Janáček.

ware liefde, volgens Leos Janáček, door het Tsjechisch Filharmonische Koor onder leiding van Josef Veselka. Een koorwerk uit zijn jeugd, de tekst vrij vertaald. Weet je, mijn schat, dat ware liefde niet met woorden kan worden gesproken, maar in de diepte, in de diepe stilte van het hart verborgen ligt. Morgen meer uit die liefdesbrieven van Janáček. En van die conversation à deux gaan we naar de conversation à trois. Dat laatste is namelijk de titel van een recent album van het trio Boccherini, met natuurlijk Franse muziek, Clair de Lune uit de suite Bergamasque van Debussy.

afkomstig van het nieuwe album Conversations à Trois van het trio Boccherini. Claire de Lune uit de Suite Bergamasque van Debussy. Allemaal Franse muziek op dat nieuwe album. De samenwerking tussen het orkest van de 18e eeuw en dirigent Jacob Lehmann is officieel bestendigd. Het orkest benoemt hem als nieuwe artistic partner. Het orkest van de 18e eeuw, ooit opgericht en decennia lang geleid door Frans Brugge, heeft geen vaste chef-dirigent. In plaats daarvan werkt het samen met verschillende dirigenten met wie het goed klinkt. Lehmann is de nieuwste aanwinst. Zijn kennis van historisch geïnformeerde interpretatie, zijn musicaliteit en zijn plezier van de ontdekkingstocht zelf maakt Lehmann iemand met wie het orkest graag samenwerkt. In 2027 zal hij onder meer te horen zijn in twee verschillende Beethoven-programma's. Hier zijn ze samen, orkest en dirigent in muziek van Joseph Haydn. Een opname van het vrijdagavondconcert vorig jaar april. Een deel uit de ouverture is het zelfs, uit het oratorium Il Ritorno di Tobia.

0: Applaus.
1: Ja, vind ik wel hoor. Opname van het vrijdagavondconcert van 4 april vorig jaar. Je hoorde het orkest van de 18e eeuw met Jacob Leeman op de bok. Hij is dus vanaf nu artistiek partner. En in 2027 zal hij onder meer te horen zijn in 2 verschillende Beethoven-programma's met het orkest van de 18e eeuw. Dit was de ouverture tot Il Ritorno di Tobia van Haydn. Het is 12 minuten voor 6, tijd voor de ANWB. Daar zit Helene Geest. Goedemiddag, Helene.
2: Goedemiddag. Ja, er is niet zo heel veel bijzonders aan de hand. Wat files door wegwerkzaamheden. De A73 is nog wel helemaal dicht van Maasbracht naar Nijmegen bij Vierlingsbeek. Er is daar een ernstig ongeluk gebeurd. Voorlopig kun je het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2.
3: Podium met Hans Smit op NPO Klassiek.

Prince Chrysler, bewerkt door Sergei Rachmaninov. De Liebeslied was dit, deel uit Altwiener Tanzweisen. Je hoorde de pianist uit Ludwigshaven, Jozef Moog. En morgen speelt hij in Apeldoorn ook Rachmaninov in een iets grotere bezetting. Jozef Moog soleert dan in de Paganini Rhapsodie bij het Nationaal Jeugdorkest Luxemburg. Ze trappen hun Europese tournee af in Theater Orpheus in Apeldoorn als onderdeel van de Muziekzomer Gelderland. Het wordt een lekker vet symfonisch programma met onder andere de Vuurvogel van Igor Stravinsky. Piet Brosius dirigeert. Morgenavond 8 uur Apeldoorn, het Nationaal Jeugdorkest Luxemburg. En ook deze circuspolka van Stravinsky staat op het programma.

De Circus Polka van Igor Stravinsky, hier gespeeld door de London Symphony onder leiding van Michael Tilson Thomas. En morgenavond dus live te horen door het Nationaal Jeugdorkest Luxemburg in Theater Orpheus in Apeldoorn. Dat begint om 8 uur daar. Ja, dinsdag vierde de Italiaanse dirigent Riccardo Muti zijn 85ste verjaardag. Hij was chef bij grote orkesten in de Verenigde Staten, bij Teatro alla Scala in Milaan. En is nog steeds een veelgevraagd gastdirigent. Deze week zetten we hem met de gouden opname van Podium in het Zonnetje. Dat hoor je straks. Maar eerst nemen we direct na zessen weer een duik in de muziek van de Roaring Twenties. Heel graag. Tot straks.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister elke zaterdag vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie?

0: Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ster.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan. Ze vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA spoedberaad en daar is besloten dat Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn weggevoerd en niet zijn teruggekeerd, zei ze. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legde kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. De Rijn bij Lobith staat op het laagste punt ooit gemeten. Het water stond vandaag op 6 meter 47 boven NAP en dat is een centimeter lager dan het record van 4 jaar geleden. Vanwege de droogte worden landelijk nog geen maatregelen genomen, maar regionaal gebeurt dat wel. Verkeersovertreders die vaker de fout ingaan moeten harder worden aangepakt. Dat vindt de vereniging Verkeersslachtoffers. Aanleiding is het nieuws van gisteren. Toen bleek dat de verdachte van de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen vorige maand in een week tijd 17 keer te hard reed. Op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Sinds het weekend zijn zo'n 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omrijden. Wie dat niet doet, moet €500 betalen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt wat regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Smit.

Grote hit voor Lise Gotti, begin jaren 30. Deze Franse vertaling van een Italiaans nummer, Parlami d'amore, Mario, werd Le Chanon qui passe, een nummer van Cesare André Biccio. Ja, deze zomer gaan we in podium elke dag na 6 uur een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio, de opkomst van de jazz, van de blues, van de big bands. De Roaring Twenties, de roerige jaren 20. Toen muziek uit de Verenigde Staten niet meer weg te denken was in Europa. Muziek die door de opkomst van de radio overal te horen was en die ook van invloed zou worden op de gecomponeerde muziek. Daar laten we elke dag een voorbeeld van horen. Koningin van de roerige jaren 20 in Parijs, La Reine des Années Folles, was Josephine Baker. Toen zij in 1925 met haar dansoptredens in Parijs begon, regelmatig bijna helemaal naakt of slechts gehuld in een bananenrokje, had ze in één klap Parijs in haar ban. We horen haar zo, Josephine Baker, maar eerst nog een keer Lise Gotti in een lied dat Kurt Weill voor haar schreef, Je ne t'aime pas.

0: Wat een heerlijke Franse muziek voor iemand die in Nederland blijft tijdens de zomervakantie, zegt Marie-Lise in de NPO Luister-app. Nou, fijn. Dit was Josephine Baker met J'ai deux amours van de jaren 20 in Parijs. Even terug naar 30 juli 2026, de verkeersinformatie van de AWB met Ellen de Geest.
1: Er staan nauwelijks nog files, behalve op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen door een ongeluk bij Vierlingsbeek. De politie doet op dit moment onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De vertraging vanaf Horst is een half uur. Je kunt het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2.
2: Podium met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: En zomaar terug naar de Roaring Twenties. De Zwitser Arthur Honegger, werkend in Parijs, hoorde daar al vroeg veel jazz. Muziek die hij in veel composities uit die tijd laat doorklinken. Zoals in dit Concertino voor piano en orkest uit 1924.

Jean-Yves Thibaudet op de piano bij het Orchestre Symphonique de Montréal onder de leiding van Charles Dutoit met het Concertino voor piano en orkest uit 1924, geschreven door Arthur Honegger in 1924, dus onder invloed van de jazz. En morgen meer uit die Roaring Twenties.

Strijkkwintetten van Antonín Dvořák op een nieuw album van violist James Ennis en zijn muzikale vrienden. Je hoorde hier het Amerikaanse kwintet, het strijkkwintet nummer 3, het tweede deel daaruit. Dinsdag, afgelopen dinsdag, vierde de Italiaanse dirigent Riccardo Muti zijn 85ste verjaardag. Hij was chef bij grote orkesten in de Verenigde Staten, bij Teatro alla Scala in Milaan. En is nog steeds een veelgevraagd gastdirigent. Deze week zetten we hem met de gouden opname van podium in het zonnetje. Muti dirigeert graag de beroemde werken uit het opera-repertoire. En daar maakt hij ook talloze opnamen van. Maar hij zet zich ook in voor muziek en opera's die minder vaak gespeeld worden. Zo nam hij in 1989 de symfonie van Alexander Scriabin op met het Philadelphia Orchestra. Dat werd een gevierde opname die vaak gezien wordt als de gouden standaard voor deze muziek. Wij kiezen vandaag voor de vierde symfonie met de mysterieuze titel Le Poème de l'Extase. Het werk begint sprookjesachtig en dromerig. De muziek wordt steeds concreter, donkerder en dreigender, tot het weer net zo dromerig eindigt als het begon. Muti weet de spanning subliem op te bouwen. Veel plezier met 20 minuten en 1 seconde Scriabin, de Philadelphia onder leiding van Riccardo Muti.

Le Poème de l'Extase, de vierde symfonie van Alexander Scriabin door het Philadelphia Orchestra. Een gevierde opname uit 1989 van een gevierd dirigent die dus zelf ook iets te vieren had deze week. Dinsdag werd hij 85 jaar, Riccardo Muti. Op nposlassiek.nl/podium kun je meer over hem lezen. En een selectie van zijn gouden opnames deze week in Podium kun je daar ook terugvinden.

0: Dat was het eerste deel uit de City voor viool en piano, Much Ado About Nothing van Korngold. Eerste deel eruit, Mädchen im Brautgemach, Gil Shagham op de viool en Ray Previn op de piano. En meer Korngold straks in het zomeravondconcert. Dan gaan we live naar de BBC Proms. Je hoort dan zo'n lekker weelderige vioolconcert. Alina Baeva soleert bij de BBC Scottish Symphony Orchestra. Dat ook nog muziek van Prokofjev en Dobrinka Tabakova speelt. Rechtstreeks vanuit de Royal Albert Hall. Je woonkamer in of je keuken of door de autoradio. Nou ja, luisteren dus. Dat is straks vanaf 8 uur. Maar eerst nog een uur cultuur met Opium en Bijtske de Jong. Wat ga je doen?
1: Ja, Hans, ja. In het Rijksmuseum is nu een grote tentoonstelling over de Nederlandse fotograaf Ed van der Elske.
0: Ja, mooi.
1: Bekend van zijn straatfotografie. Mm. Misschien heb je die foto langs zien komen van de vrouw op de fiets die er tong uitsteekt naar de fotograaf. Ja. Ja. Nou, daarover ga ik het zo meteen hebben met de conservator Hinde Haast.
0: Leuk. Die foto hangt volgens mij groot ook op het,
1: klopt. Museum op het Rijksmuseum. Ja.
0: Tot zover podium. Fijne avond. Heel graag. Tot morgen.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne praat met mezzosopraan Xenia Meijer en muziekjournalist Peter van der Lint over Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Brahms schreef het na de dood van zijn moeder. Hij wilde nabestaanden troosten en hoop geven tijdens het trouwproces. Ein Deutsches Requiem van Brahms. Zondagmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad. Daar is besloten dat Europese landen niet meedoen aan WK's, zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging van Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
2: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Er waren 100 mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. De Rijn bij Lobith staat op het laagste punt ooit gemeten. Het water stond vandaag op 6,47 meter boven NAP. Dat is 1 centimeter lager dan het record van 4 jaar geleden. Vanwege de droogte worden landelijk nog geen maatregelen genomen, maar regionaal gebeurt dat wel. Het weer: in het noordoosten valt vandaag nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken en kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Klassiek. Avro Tros. Opium met Bijtske de Jong.
6: Ja, goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uurcultuur hier op NPO Klassiek. Wat hebben we voor je in petto? Allereerst fijne muziek van Ludwig Thuili, Julius Röntgen en Grace Williams. En we gaan het hebben over een van de grootste fotografen die Nederland na de Tweede Wereldoorlog voortbracht, Ed van der Elske. Een fietser die uitdagend haar tong uitsteekt, 3 lachende jonge vrouwen in minirokken en een groep nozems op de hoek van de Nieuwe Dijk. Zijn straatfotografie vormt een tijdreis door naoorlogs Nederland. 7 jaar geleden verwierf het Rijksmuseum een groot deel van zijn persoonlijk archief. En conservator Hinde Haast is in dat archief gedoken, deed jarenlang onderzoek en stelde de tentoonstelling Ed van der Elske up close samen. Over die tentoonstelling en over het werk en de werkwijze van Ed van der Elske ga ik het zo met haar hebben. Maar eerst muziek.

0: bent meteen in het Amsterdam van de jaren 60, 70 met deze filmmuziek van Rogier van Otterloo voor de film Turks Fruit met Monique van der Ven en Rutger Hauer. Wie het Amsterdam van die tijd ook goed wist te vangen was fotograaf Ed van der Elske, geboren in 1925, overleden in 1990. In het Rijksmuseum is een grote tentoonstelling te zien rondom zijn werk en zijn werkwijze, samengesteld door conservator Hinde Haast. Welkom Hinde.
1: Dankjewel.
0: Ja, in 2019 verwierf het Rijksmuseum een aanzienlijk deel van het privéarchief van Ed van der Elske. Deze tentoonstelling was er niet geweest zonder dat archief, zonder dat materiaal. Wat moet ik voor me zien bij dat archief?
1: Ja, aanvankelijk dozen en dozen vol met afdrukken, experimenten in de donkere kamer, dummies, dus layout-experimenten voor de boeken die hij maakte, contactvellen, dus kleine afdrukjes van zijn negatieven. Allerlei materiaal wat hij gebruikte om zijn ideeën vorm te geven. En dat lag allemaal opgestapeld in Edam, in een oude houten boerderij waar hij aan het einde van zijn leven, of vanaf 71 tot het einde van zijn leven, samenwoonde met Anneke Hilhorst, zijn weduwe. En zij kwam naar het Rijksmuseum met een heel vroeg boekontwerp voor Sweet Life. Dat is een van zijn meesterwerken. Een prachtig boek over een wereldreis die hij maakte in 59-60. Maar nou ja, conservatoren gingen naar Edam, gingen kijken. Dit was nog voor mijn tijd. En vonden daar veel meer. Ja, 40 jaar Ed in wording. Daar moest wat mee. Dus het Rijksmuseum heeft het volledige archief verworven van 8000 afdrukken. Dus van volwaardige tentoonstellingsafdrukken tot de experimenten. En nou ja, daar wilden we graag een tentoonstelling, een boek en onderzoek aan wijden. Ja. En dat, de tentoonstelling die nu te zien is, is eigenlijk de afronding van dat project.
0: Ja, nou, en dat onderzoek, dat heb jij gedaan. Je bent in dat archief gedoken, hebt het uitgeplozen. Wat trof je aan?
1: Ja, even veelzijdig als de maker. Het is ongelooflijk hoe productief hij was. Hij bewaarde ook alles van, nou ja, kattenbelletjes uit de jaren 50 van Edward Steigen, bekend conservator met wie hij toen samenwerkte. En tot, nou ja, alle brieven en subsidieaanvragen voor projecten die hij deed. Experimenten. En ja, dat maakt dat je heel dicht bij het maakproces van zo'n grote fotograaf kunt komen. En daaruit bleek dat hij niet alleen heel productief en veelzijdig was, maar soms ook best wel eens twijfelde of dingen toch net even anders deed dan hij aanvankelijk had bedacht. Nou ja, soms radicaal van koers veranderde.
0: Hoe merkte je dat of hoe zag je dat?
1: Ja, of juist heel erg standvastig was. Een van de mooie voorbeelden die ook breed wordt uitgemeten in de tentoonstelling is het wordingsproces van Sweet Life, waar hij 6 jaar over heeft gedaan. Eindeloos schaven aan dat boek, aan de foto's, toch weer opnieuw afdrukken, donkerder, lichter. Andere uitsneden. Soms haalde die wel 3 verschillende foto's uit 1 negatief die bijna niet meer te herkennen zijn. Op zaal laten we dat ook zien. Bijvoorbeeld 3 verschillende afdrukken van gezicht op Hongkong haven, die er allemaal compleet anders uitzien. En dat soort experimenten laten zien hoe hij zocht naar vorm en naar vormen van expressie, maar ook een verhaal wilde vertellen, omdat hij die foto's samenbracht in boekvorm en daarmee zijn blik op de wereld, een empathische blik, een hele persoonlijke blik, wilde vormgeven. Ja. Wat ook bleek is dat aanvankelijk niemand hapte, geen enkele uitgever durfde hieraan. En het duurde daarom 6 jaar voordat het tussen de wereldreis en de uiteindelijke publicatie van het boek, voordat het zover was. Maar goed, dat betekende ook dat hij 6 jaar lang heeft geschaafd en gedaan. En nou, dat materiaal, dat ligt in dat archief.
0: Ja. Nou, en dat maakte ook, denk ik, dat je hebt gekozen voor om deze tentoonstelling zo vorm te geven dat je echt het maakproces, dat je meekijkt eigenlijk in dat maakproces. Even heel naar het begin van zijn carrière. Want hij had geen diploma. Sterker nog, hij was geloof ik gezakt voor zijn examen op de fotovakschool.
1: Ja, dat klopt. Ja, hij was daar nogal verbolgen over. En vond, nou, dat kan je ook heerlijk teruglezen in die vroege schrijfsels van hem uit de vroege jaren 50. Hij vond de Nederlandse foto's zien maar bekrompen, een beetje ouderwets, conservatief. En hij dacht, ik ga het zoeken in Parijs. Want daar, hè, na de oorlog, dat was de metropool. Daar gingen heel veel kunstenaars naartoe. Fotografen, schrijvers, met wie hij ook bevriend raakte. En daar wilde hij aan de bak als reportagefotograaf. Maar dat lukte niet zo goed. Zijn werk werd eigenlijk nauwelijks gepubliceerd in de kranten en de tijdschriften waar hij het aanbood. En nou, hij begon een beetje boos van zich af te schrijven naar onder andere het Parool en Volkskrant van, ja, ik heb iets te vertellen, maar niemand wil mij horen. Want wat maakte hij? Hij fotografeerde zwervers, hij fotografeerde eindeloos veel dode dieren op straat. Die contactvellen, die zitten er vol mee. Hij fotografeerde omgevallen vuilnisbakken. Nou, dingen die in die tijd zeker niet bepaald museumwaardig of in ieder geval nieuwswaardig waren. Hij deed wel ook modefotografie. Dat deed hij vrij goed. Dus daar, dat wilden ze allemaal wel hebben. Alleen dat is natuurlijk weer iets wat hij zelf niet ambieerde.
0: Nee.
1: Dus het ging hem aanvankelijk niet van een leien dakje. En hij kwam een beetje, ja, toch wel teleurgesteld terug uit Parijs. Maar wel met het materiaal voor een liefdesgeschiedenis in Saint-Germain-des-Prés. Zijn eerste fotoboek, wat insloeg als een bom. En eigenlijk zijn doorbraak betekende.
0: Ja, ja. En nog heel even over die onderwerpen die hij dus koos. Dus zo'n omgevallen prullenbak of die dode dieren. Weet je waarom hij daar nou zo door gegrepen was?
1: Ja, ik denk dat hij altijd zocht naar een beetje de rauwere kant van het bestaan. Hij vond het niet zo interessant om, hij schreef dat ook, om alles mooier te laten lijken dan dat hij het zag of in die tijd ervaarde. Het was wederopbouw na de oorlog. Heel veel kunstenaars en mensen van zijn generatie waren zoekende. Wat kan ik nou nog bijdragen? Wat moet ik gaan doen? Wat kan ik betekenen? Of wat heeft het allemaal te betekenen? Dus er was een bepaald defetisme of pessimisme ingeslopen, ook bij hem. Maar ja, de bladen wilden mooie modellen in zeehondjesbont. En nou goed, hij verbeeldde eigenlijk een beetje wat hij van binnen voelde. En dat heeft hij altijd zo gedaan. Dus, zijn fotografie is, ja, wel documentair, maar ook op een hele persoonlijke manier. Hij zocht altijd ook naar middelen om zichzelf te uiten.
0: Ja, en ook zichzelf, zijn eigen leven echt vast te leggen. Nog in een tijd voor de selfie was hij heel erg bezig met ook zijn eigen leven vastleggen.
1: Ja, eigenlijk al vanaf het begin. Want we kennen misschien wel de verschillende films waar hij zelf ook in beeld komt. Maar wat ik ook vond was een draft voor een autobiografie die hij maakte in Parijs, nooit heeft uitgegeven. Maar er was een script van en contactvellen en een aantal foto's die bewaard zijn gebleven die daarin moesten komen. En dat gaat eigenlijk helemaal over zijn eigen leven als beginnend fotograaf in Parijs. We laten dus ook een aantal van die beelden zien. Je ziet hem een beetje nors in de spiegel kijken met naast zich Attacando, ook fotograaf en zijn partner in Parijs in die tijd. Hij fotografeert zichzelf en zijn eigen best wel armzalige bestaan met haar en haar kinderen in Parijs. En ja, dat is eigenlijk een soort selfie avant la lettre voordat sociale media bestonden.
0: Ja. Je had het in het begin ook al even over het experimenteren wat hij deed. Op wat voor manieren experimenteerde hij in de fotografie?
1: In de donkere kamer ten eerste door bijvoorbeeld uitsneden te bepalen. Soms liet hij hele delen, de grootste delen van een negatief simpelweg weg ten behoeve van de zeggingskracht. Hij drukte veelvuldig door. Dat betekent dat je het papier tijdens het belichten langer licht geeft, waardoor het donkerder kleurt. Waardoor je bijvoorbeeld hele personages uit je foto kunt wegshoppen, als het ware, voordat Photoshop bestond. En andersom ook, je kunt delen, highlights, lichter laten die meer aandacht behoeven. En hij speelde daar heel erg, heel veel mee. Dus dat manipuleren van beeld ten behoeve van de zeggingskracht of de verbeeldingskracht, de verhalende kwaliteit van een foto, dat deed hij eigenlijk al heel vroeg.
0: In een tijd dat dat ook nog niet zo gebruikelijk was?
1: In de documentaire fotografie was dat niet per se de norm. Het was zelfs zo dat sommige fotografen een zwarte rand om hun om de foto afdrukten om aan te tonen dat ze het hele negatief hadden gebruikt. En dus in één oogopslag het moment suprême hadden vastgelegd. Nou, hij deed als het ware het tegenovergestelde. En het grappige is dat tegen de tijd dat hij bekend kwam te staan, echt als zo'n donkere kamerfotograaf met grafische zwarte-witte afdrukken, heel krachtig, verandert hij weer radicaal van koers en begint hij in kleur te werken. Wat hij niet zelf afdrukte en dus wel in één keer in dat hele kader de compositie moest zien. Mm-hmm. Dus ik vond het ook bij het bestuderen van het archief heel leuk en interessant om te zien hoe hij, zodra iets een handelsmerk werd of hij ergens onbekend kwam te staan, ja, schroomde hij niet om weer iets compleet anders te proberen.
0: Ja. Nou, en ook in zijn onderwerpen vond ik hem heel, ja, ik denk dat hij voor zijn tijd behoorlijk geëngageerd was ook. Tenminste, ik zag dingen langskomen in de tentoonstelling over de rassenscheiding in Amerika, seksuele bevrijding, de studentenprotest in Japan. Was hij inderdaad heel geëngageerd?
1: Ja, in ieder geval vormde wat voor hem de boventoon voerde, was eigenlijk zijn persoonlijke blik op de wereld. Hij probeerde niet beschrijvend of soort van de waarheid in pacht te hebben. Hij zei eigenlijk altijd dat zijn manier van fotograferen een subjectieve blik op de wereld was. Maar dat neemt niet weg dat hij wel ook zijn woede of zijn enthousiasme of welke emotie dan ook wilde uiten op de onderwerpen die je net noemt. Dus bijvoorbeeld in Sweet Life zie je inderdaad protesten van CORE. Dat was eigenlijk een hele vroege anti-segregatie, anti-rassenscheiding protesten. Je ziet, wat zie je voorbij komen in Amsterdam, de eerste Occupy-bewegingen, de bezetting van het Maagdenhuis. Je ziet krakersrellen, je ziet rellen op Koninginnedag. En destijds nog Koninginnedag. En dus hij was eigenlijk altijd wel overal bij. En hij was ook heel erg onderdeel van de tijd en de discussie die op dat moment werd gevoerd. Maar toch, hij schurkte er tegenaan. Maar vond het soms ook wel moeilijk om zelf stelling te nemen. Dus hij was nooit helemaal onderdeel van Provo of van Dolomina of van andere bewegingen waar hij wel verslag van legde, maar niet zelf altijd onderdeel van was.
0: Maar hij gaf daar wel een heel mooi tijdsbeeld zo mee. Ja. De tentoonstelling is nog tot met 13 september te zien in het Rijksmuseum. En bij die tentoonstelling hoort ook een heel mooi lijvig boek door jou gemaakt. Vol foto's, maar ook vol achtergrondinformatie. Prachtig vormgegeven. En er zijn ook activiteiten rondom de tentoonstelling. Eentje nog specifiek. Op 28 augustus kunnen mensen naar een inhoudelijk evenement. En wat hoor je dan?
1: Ik geef een toelichting op de tentoonstelling. En je hoort twee fotografen spreken die heel veel weten van Van der Elske's werkwijze.
0: Leuk. Nou, 28 augustus is dat. En de tentoonstelling dus tot en met 13 september in het Rijksmuseum. Dankjewel, Hinde Haast.

Je hoort de muziek van de Oostenrijkse componist Ludwig Thuile. Een deel uit zijn sextet, opus 6 in Besgroot. Hier uitgevoerd door Eric Lesage op piano. Samen met het blaasensemble Le Vent Français.

0: Mark Anderson speelde Zeestemming uit de cyclus Buiten van Julius Röntgen.
1: Opium met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.

Muziek was dit van de Braziliaanse componist Hermeto Pascoal. Sarah Dowling zong zijn lied Bebe samen met het Aquarel Guitar Quartet.

Dat was het eerste deel uit de Sea Interludes van Benjamin Britten. Hier in een uitvoering door het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Edward Gardner. En daarvoor klonk muziek van Grace Williams, een deel uit haar Sea Sketches, gespeeld door het Ostrobothnian Chamber Orchestra onder leiding van Malin Broman.

The Enchanted Nymph. Muziek van Misha Levitsky. Je hoorde Stephen Huff op piano. En dit was Opium voor vandaag. Morgen is Opium er weer. Dan zit hier Johannes Wierik-Speetjens. En zometeen het zomeravondconcert met Wouter Plezier. Met een concert van de BBC Proms. Rechtstreeks vanuit de Royal Albert Hall in Londen. En ik wens je nog een fijne avond verder.

0: Marina Frolova-Walker to talk about the connections between Prokofiev and Korngold during the interval. Their interconnected lives as film composers and
1: mijn collega van de BBC, Tom Service. Hij zit live in de Royal Albert Hall voor het Proms Concert nummer 18 van vanavond. Een concert door de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van de Bulgaarse dirigente Deljana Lazarova. Voor de pauze gaan we straks het vioolconcert van Erich Wolfgang Korngold horen. En dan is de soliste violiste Alena Bajeva. We beginnen met een gloednieuw werk van Dobrinka Talakova. En na de pauze dan nog de vijfde symfonie van Prokofiev. Ja, Dobrinka Talakova, een Bulgaarse componiste. Ze woont sinds 1991 in Londen. Is daar een onmisbaar onderdeel van het muziekleven. En ja, we gaan over een kleine minuut haar stuk Orpheus Comet horen. Ze schreef het in opdracht van het BBC Concert Orchestra en de BBC Proms. En het is een stuk ter gelegenheid van 50 jaar radio-uitzendingen in Europees verband. De European Broadcasting Union. Ja, het applaus is voor de dirigent Deljana Lazarova. Het BBC Scottish Symphony Orchestra is klaar voor Orpheus Comet van Dobrinka Tabakova vanuit de Royal Albert Hall in Londen.

De kop is eraf in de Royal Albert Hall in Londen. Het BBC Proms Concert nummer 18. We zijn er rechtstreeks bij in het zomeravondconcert op NPO Klassiek. Tom Service zit ook goed in de wedstrijd, zo te horen, mijn collega van de BBC. Het BBC Scottish Symphony Orchestra trapte af onder leiding van de Bulgaarse dirigente Deljana Lazarova met Orpheus Comet, de komeet van Orpheus van Dobrinka Tabakova. Bulgaarse componiste die domicilie heeft gekozen in Londen, naar haar opleiding daar ook. Ja, dan hebben we even een klein momentje rust, want dan vindt er een klein changement misschien nog plaats op het podium. In ieder geval is het wachten op de solist van het volgende stuk, violiste Alena Bajeva, voor de uitvoering van het vioolconcert opus 35 van Erich Wolfgang Korngold. Ja, een componist die groot werd in Amerika, die het eigenlijk al was in Europa. En die een fantastische carrière maakte in Hollywood. Toen hij weg uit Oostenrijk daar in Amerika zijn nieuwe thuisbasis had gekozen. 1934 vertrok hij op de vlucht voor de nazi's na de Oostenrijkse Anschluss met Duitsland. En dat vioolconcert dat schreef Korngold in 1945. In 1947 werd het voor het eerst gespeeld door Jascha Heifetz. Hij werd ook sindsdien de belangrijkste pleitbezorger van het stuk. Lekker in het gehoor liggende thema's horen we straks, die Korngold onder meer leende uit zijn eigen filmmuziek. Het vioolconcert was direct een groot succes. De aanzet was ontstaan in 1937 toen Korngold de muziek voor de film Another Dawn had voltooid. Zijn vader vond het hoofdthema van die filmmuziek wel een vioolconcert waardig, zoals hij zei. En de eerste schetsen voor het vioolconcert werden toen door een vioolspelende huisvriend zo beroerd uitgevoerd dat Korngold er maar weer even van afzag en het allemaal moeiteloos terzijde schoof en ook moedeloos wat hij al had gewerkt. 8 jaar later was het dan toch gereed, het stuk. Niet zozeer een revisie van de eerste versie, maar echt een heel nieuw stuk. Waarin ook thema's te horen zijn uit de filmmuziek die Korngold in de tussenliggende jaren had geschreven. Bijvoorbeeld in de finale horen we muziek uit de film The Prince and the Pauper. Korngold kon dat succes niet vasthouden van het vioolconcert. Met kamermuziek, een celloconcert en nog een symfonie hoopte hij na de oorlog weer terug te kunnen gaan naar Europa en daar zijn carrière als componist van louter klassieke muziek weer opnieuw vormgeven. Maar nee, zijn muziek was toch een symbool voor de tijd die voorbij was en gedesillusioneerd en miskend stierf Korngold in 1960. Ik hoor aan het applaus in de Royal Albert Hall in Londen dat wij weer verder gaan met het vioolconcert van Erich Wolfgang Korngold, Alena Bajeva en het BBC Scottish Symphony Orchestra.

0: Applaus in de Royal Albert Hall in Londen. Live on Radio 3, zegt mijn collega van de BBC Tom Service. Ja, maar ook live op NPO Klassiek. Ik zit in de studio in Hilversum. Ik doe verslag van dat concert in de Royal Albert Hall. Proms concert nummer 18. Zit eigenlijk dus in een soort donkere concertzaal. Het vioolconcert hoorden we van Erich Wolfgang Korngold, opus 35, met Alena Bajeva als solist en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Deljana Lazarova. Ja, Korngold begon als wonderkind in Wenen. Uitzicht op een glanzende carrière in het begin van de vorige eeuw. Hij werd bewonderd en aangemoedigd door Giacomo Puccini, Richard Strauss en Alexander von Zemlinsky en vierde grote successen in de jaren 20. Met zijn opera's Die Tote Stadt en Johnny Spielt Auf. 1934 ging Korngold naar Amerika. Werkbezoek, maar hij bleef er. Want toen hij daar was, toen sloot Oostenrijk zich aan bij Nazi-Duitsland. En dat was voor de Joodse Korngold geen goed nieuws. En hij maakte daar in Amerika carrière als filmcomponist. De muziek van Korngold paste perfect bij de romantische filmdrama's. Maar ook bij de spectaculair opgezette actiefilms uit die tijd. En in 1945 schreef Korngold toen een vioolconcert dat in première ging in 1947 met groot succes. We hoorden het zo even. Het Proms-concert nummer 18. Zou er een toegift komen? Ik hoor dat ze nog steeds klappen in de Royal Albert Hall. The magic realism of Korngold's concerto. And you know, the engine of that was the vibraphone and celeste part. Now, something really special. Tom Service pompt het concert van Korngold nog even op in superlatieve. En hey, de dirigente Deljana Lazarova, dirigente van het BBC Scottish Symphony Orchestra, gaat nu samen met de solist een toegift geven. Zo lijkt het. Nou, dat
1: yes, thank you so much for
0: iets
1: being here.
0: Zoets en iets korts.
1: It's a great pleasure. We are going to play a little jazz canon, which is named after you, dear Gaston. And there is also dear Alphonse, obviously. And they are endlessly giving each other the right to be the first, and they cannot decide. Yeah, well, that reminds me of something British, although they were French.
0: Yeah. Alena Bajeva en Deljana Lazarova in After You, My Dear Gaston, de toegift, muziek van Livingston Gearhart.

0: Tjeljana Lazarova met de solist van vanavond, Alena Bajeva. In de Jazz Canon. After You, My Dear Gaston van Livingston Gerhard. De toegift op het concert in Londen. BBC Proms concert nummer 18. We zijn er rechtstreeks bij in het zomeravondconcert op NPO Klassiek. En dan is het alweer pauze. Straks na de pauze nog de vijfde symfonie van Sergei Prokofjev door BBC Scottish Symphony Orchestra. Maar zoals gezegd, we gaan in Londen de pauze in. Met het pauzeprogramma daar. En dat doen we in Hilversum met een alternatief pauzeprogramma.
1: Het Zomeravondconcert. Met Wouter Plaisier op NPO Klassiek.
0: Ja, het Zomeravondconcert. Straks dus de vijfde van Prokofjev. Tot die tijd nog stukken uit Romeo en Julia van diezelfde Prokofjev. De pianist Behzad Abdurrahimov. Prokofjev die naar de Sovjet-Unie terugkeerde. 1936 was dat. En dat had hij goed voorbereid. Hij had in zijn bagage het ballet Romeo en Julia bij zich geschreven voor het Kiev Ballet in Leningrad. Prokofjev had al diverse balletten gecomponeerd en in zijn opera's bewezen over een enorm theatraal talent te beschikken. Nou, dat buitte hij ten volle uit in zijn nieuwe ballet. Het geheel heeft overigens meer weg van filmmuziek dan van een echt klassiek ballet. Dat bleek wel ook uit de filmversie die in 1955 van Romeo en Julia werd gemaakt. Die film kreeg diverse prijzen op het filmfestival van Cannes. En nog tijdens het componeren besefte Prokofjev dat hij goud in handen had met zijn muziek, met zijn ballet. Hij maakte enkele suites voor orkest ervan en een jaar later ook nog 10 stukken uit diezelfde Romeo en Julia voor piano solo. En dan gaan we, zolang de pauze in Londen duurt, er enkele van horen door pianist Behzad Abdurrahimov.

0: the symphony, we will always see a little light there. And I find this only in Prokofiev's music.
1: Ja, we gaan weer terug naar de Royal Albert Hall, want het gaat ieder moment beginnen. De vijfde symfonie van Prokofiev.

0: Het applaus komt vanavond rechtstreeks vanuit de Royal Albert Hall in Londen.
1: Cartoon chase to oblivion or the triumph of the greatest of the human spirit, as Sergei Prokofiev himself called at the end of Prokofiev's Fifth Symphony. Live here on Radio 3.
0: En u hoort het mijn collega zeggen, we hoorden zo even de vijfde symfonie van Sergei Prokofiev door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Deljana Lazarova op het BBC Proms Concert nummer 18. En vanavond dus rechtstreeks in het zomeravondconcert op NPO Klassiek. Ja, ik werd weer even verrast door het einde van de pauze zo even. Tom Service zegt ook nog even wat over die vijfde symfonie. Ik beschouw de vijfde als het hoogtepunt van een lange creatieve periode in mijn leven, zei Prokofiev later. Ik schreef deze symfonie ter meerdere eer en glorie van de menselijke geest. Een lofzang aan de vrije, gelukkige mens, zijn kracht, zijn generositeit, de puurheid van zijn ziel. De symfonie klonk voor het eerst op 13 januari 1945, terwijl op de achtergrond de kanonnen bulderden. Toen de laatste Duitsers definitief werden teruggedrongen. Prokofiev wachtte geduldig tot het stil werd buiten. En toen liet hij het orkest pas zijn vijfde symfonie inzetten. Na de première direct een groot succes voor de vijfde van Prokofiev. Het stuk stond in de Sovjet-Unie direct te boek als overwinningssymfonie. Ja, dan is het gebeurd daar in de Royal Albert Hall in Londen.
2: Het zomeravondconcert. Met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: En nemen we u in het zomeravondconcert nog even mee naar het archief. Het radio via het NPO Klassiek archief met kantaten 198. Las Fürstin, las noch einen Strahl van Johann Sebastian Bach. Toen de Saksische keurvorst August der Starke zich om de Poolse koningskroon te kunnen verwerven zich tot het katholicisme bekeerde, dat was in 1696, bleef zijn vrouw Christiane Eberhardine het lutheranisme trouw. En zij werd daarom in Saxe en vooral in Leipzig op handen gedragen als landesmoeder vereerd. En na haar dood 5 september 1727 diep betreurd. De Leipziger student Hans Karl von Kirchbach kreeg koninklijke toestemming voor een herdenking. En hij organiseerde een academische rouwplechtigheid in de St. Pauli-kirche. 17 oktober was dat in 1727, die hij zelf financierde. En hij vroeg filosoof en dichter Johann Christoph Gottsched om een trouwerode te dichten. Een seculier, niet-liturgisch huldegedicht. En aan Johann Sebastian Bach vroeg hij om de muziek. Bach schreef voor de gelegenheid treurmuziek in Italiaanse stijl. De kantate Las Fürstin, las noch einen Strahl. Tijdens de plechtigheid speelde Bach zelf op het orgel. Hij opende met een prelude en sloot af met een fuga. Waarschijnlijk prelude en fuga in B-klein. Voor de muzikologen onder ons. Kantate Las Fürstin, las noch einen Strahl. Zoals uitgevoerd op 6 maart 2020 in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Lucie Chartin sopraan, Luciana Mancini alt, Thomas Haps tenor, Felix Schwantke bas en het koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Václav Lux.

Kantate 198, Las Fürstin, las noch einen Strahl, van Johann Sebastian Bach met Lucie Chartin sopraan, Luciana Mancini alt, Thomas Hobbs tenor en Felix Schwantke bas. En het koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Václav Lux in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam, 6 maart 2020. Opname uit het archief van NPO Klassiek en nu in het zomeravondconcert. Zo dadelijk Passaggio Late Night met Pieter van Nes. Dat is om 22:30, een kleine 7 minuten. Geniet ervan en zo meteen dan. En nu nog even genieten van Olivier Messiaen. Fijne avond nog.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Mijn overburen die hebben een rieten dak. En de afgelopen week zijn er een paar werklui begonnen met wat noodzakelijk onderhoud. En ik moet zeggen, dat is een feest om naar te kijken. Het afkrabben en uitkammen, het stoppen, het aankloppen, het scheren. Het heeft allemaal iets romantisch en het schept toch ook een soort bewondering. Al die termen die kende ik eerlijk gezegd niet eens. Rietdekken is vroeger op school bij heemkunde niet aan bod gekomen. Maar om mensen bezig te zien met zoiets specialistisch, dat blijft fascinerend. En dan duik je als vanzelf in een eindeloos rabbit hole aan informatie. Het is een ambacht, dat mogen duidelijk zijn. Ook al is dat een misschien wat nostalgisch woord, maar wat een prachtig woord is het eigenlijk. Ambacht. Afkomstig via het Latijnse ambactus, dat dienaar betekent, vanuit het Keltisch, van amp, rondom en acht, denk aan acht geven. Zodat ambacht, zo lees ik in een 18e eeuws woordenboek, iemand is die in den dienst van anderen zijnde rondom wel toeziet en op alles wat den post betreft die hij bekleedt, nauwkeuriglijk acht geeft. En zo'n uitleg maakt het misschien nog wel mooier dan het al was. Want voor mij verklaart het waarom het zo hartverwarmend en bewonderenswaardig voelt. En het is volgens mij precies dat aspect dat maakt dat het ene muziekstuk, foto, film of tekening iets met je doet en het andere minder. Ambacht als streven in wat je dan ook voor beroep uitoefent. Dat is in elk geval wat ik zelf in mijn werk nastreef. Nauwkeuriglijk acht geven op alles wat de post die ik bekleed betreft en er in dienst van anderen rondom op toezien. Misschien dat mensen dan ooit zullen zeggen, ja, Pieter is een ambachtsman. Nou, volgens mij is er in je werk geen groter compliment mogelijk. Maar nu, welkom bij Passaggio Late Night.

Muziek van het nieuwe album Nota, debuutalbum van het saxofoonduo bestaande uit Marijke Schreur en David Cristobal Litago. Heerlijk stuk op twee baritonsaxen, dit Black van Mark Mellits. Muziek waarin de twee muzici om elkaar heen bewegen tot ze volledig samensmelten. En dat is dat Black uit de titel. En ik zie trouwens dat de componist Mark Mellits dit stuk in talloze bezettingen beschikbaar heeft. Allerlei soorten duo's, van violen tot Wagner-tuba's en van basblokfluiten tot marimba's. Ja, ook als componist ben je tenslotte ondernemer. Dus ja, terecht zou ik zeggen. En ondernemer, dat was ook Joseph Boulogne de Saint-Georges. Militair, schermer, violist, componist. En misschien wel de eerste zwarte man die in Europa erkenning kreeg voor zijn muziek. En vandaar ook de bijnaam die je vaak hoort, de Zwarte Mozart. Ik heb er wel eens een beetje moeite mee. Want juist dan ga je automatisch vergelijken, terwijl je iemand zelf wil beoordelen. Maar bij deze muziek dacht ik juist, Mozart mocht willen dat hij dit had gecomponeerd.

Ernestine, que vas-tu faire uit Ernestine van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, op een mooi nieuw album waarop deze componist centraal staat. En met zulke uitvoeringen krijg je dan ook wel een prachtig pleidooi. Sopraan Laurent Oliva, geweldig zeg. En het orchestre de l'Opéra Royal onder leiding van Théotime Langlois de Zwarte.

0: De vrijplaat.
1: Ik zocht een fijne zomerplaat voor vanavond. En tussen de Portugese fado-platen vond ik een LP van Antonio Lorival. Wie? Nou, nooit van gehoord. Ik ga zoeken. Helemaal niks over de beste man te vinden ook. Een plaat geperst op een obscuur Portugees label. Maar wel met handtekening en Com Simpatia van de zanger zelf. Ja, ik stel me dan zo voor, hè, dat diegene die deze plaat ooit gekocht heeft in Portugal, ergens in Coimbra op een zwoele avond na een laat diner met vis en wijn bij een concert van deze fado-zanger was terechtgekomen en dacht, daar wil ik nou een LP van mee naar huis nemen. Om af en toe naar dat gevoel terug te kunnen keren als ik weer thuis ben. Ja, wie zal het zeggen?

Ja, Fazuninho Nutrabanda. Als een. Ja, die plaat blijft natuurlijk gewoon spelen, hè? Als ik hem niet stopzet. Zo. Fazuninho Nutrabanda als een souvenir uit Coimbra. Gezongen door Antonio Lorival. Hier op de LP. Nog meer reissouvenirs in deze muziek van Bernard Herrmann. Het laatste deel uit zijn Souvenir de Voyage. Door Marieke Vos en het Ruisdaal Quartet.

Liefdevolle muziek van Bernard Herrmann. Een canto amoroso, derde deel uit zijn Souvenir de Voyage. Voor die prachtige bezetting van klarinet en strijkkwartet Marieke Vos en het Ruisdaalkwartet. En dat brengt ons weer bij de brievenreeks waar we nu mee bezig zijn. We hadden eerst de brieven waarin we het leven van Mozart volgden. Nu doen we dat met Ludwig van Beethoven. Die schreef in zijn leven meer dan 1000 brieven aan zijn broers, zijn vrienden, collega's, uitgevers, opdrachtgevers. Het zijn soms korte krabbels, maar vaak ook uitgebreide, hartstochtelijke documenten over muziek, over liefde, over geld en gezondheid. En je hoort de komende weken elke avond in Passaggio Late Night een brieffragment voorgelezen door. Die schreef in zijn leven meer dan 1000 brieven aan zijn broers, zijn vrienden, collega's, uitgevers, opdrachtgevers. Het zijn soms korte krabbels, maar vaak ook uitgebreide, hartstochtelijke documenten over muziek, over liefde, over geld en gezondheid. En je hoort de komende weken elke avond in Passaggio Late Night een brieffragment voorgelezen door acteur Leopold Witte.

0: Dresden, Leipzig en Berlijn. En nota bene precies dezelfde reis die Lichnowsky 7 jaar daarvoor met Mozart maakte. Nou, dat hadden we toevallig vorige week nog in de brief. Maar het gaat Beethoven nu dus goed. En dat laat hij zijn broer Nicolaus graag weten vanaf zijn verblijfadres in Praag.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
2: Praag, 19 februari 1796. Beste broer. Ik schrijf je deze brief zodat je in elk geval weet waar ik uithang en wat ik doe. Laat ik allereerst zeggen dat het goed met me gaat. Erg goed. Mijn kunst bezorgt me vrienden en aanzien. Wat wil ik nog meer? Deze keer zal ik er ook flink wat geld aan overhouden. Ik blijf hier nog een paar weken en daarna ga ik verder naar Dresden, Leipzig en Berlijn. Ik hoop dat je het steeds meer naar je zin zult hebben in Wenen. Maar wees wel op je hoede voor die hoorde slechte vrouwen daar. Lichnowsky zal weer snel in Wenen aankomen. Hij is hier al vertrokken. Mocht je eens om geld verlegen zitten, schroom dan niet bij hem aan te kloppen, want hij staat nog bij me in het krijt. Wel, ik hoop dat alles beter met je gaat en dat ik daaraan zelf een bijdrage kan leveren. Het allerbeste, broertje lief, en denk zo nu en dan eens aan je ware, trouwe broer, L. Beethoven. Doe de groeten aan broer Kasper. Mijn adres is Im Goldenen Einhorn aan de Kleinseite.

Een adagio voor mandoline en klavercimbal. Hier gespeeld door Denise Wamkans op de mandoline en Gerrit Tietebarts. Niet op klavercimbal, maar op een forte piano. Muziek dus van Ludwig van Beethoven. En al die brieven die zijn ook te beluisteren als podcast. Je vindt ze in de NPO Luister-app of op npoklassiek.nl.

0: Ja, leuk is dit hoor. Du bout de la pensée. Oftewel een van de gnossiennes van Erik Satie. Maar in dan de tango-versie van Chloé Pfeiffer door het Goodman Tango Quintet. Maakt het nu 7:07.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En dan blijven we in Argentinië voor een bijzondere componist die me toch altijd weet te beroeren. Juist omdat zijn muziek vaak zo ongrijpbaar is op een of andere manier. Alberto Ginastera, Argentijns componist dus, die de moderne klanken van de 20e eeuwse klassieke muziek probeerde te vervlechten met Argentijnse muziek. En nou ja, het resultaat ervan is eigenlijk veel meer modern klassiek dan volksachtig. Maar het heeft toch een heel eigen signatuur. En een van die signaturen is bijvoorbeeld de klank die de zes open snaren van een gitaar maken. E, A, D, G, B, E. Een aap die geen bananen eet. Nou ja, enzovoort. Wat voor bruggetjes je nog meer kan verzinnen. Maar de gitaar is natuurlijk ook het nationale instrument van Argentinië. En die klank die zit zelfs in dit eerste strijkkwartet van Ginastera. Luister maar eens naar de openings- en ook naar de slotklanken van dit derde deel. Calmo e poetico. Gespeeld hier door het Quattuor Voces.

Ja, het is ontegenzeggelijk toch bijzondere muziek. Soms moet je er misschien een klein beetje aan wennen, maar het is zo fascinerend, deze muziek van Alberto Ginastera. Het derde deel uit zijn eerste strijkkwartet, Calmo e Poetico, heette dit deel, gespeeld door Quator Vos. En dit is ook interessant, muziek van Richard Fleury. Nooit van gehoord? Nou, laten we maar eens kennis maken met een deel uit deze symfonische suite Im Altisberg.

een zeer aangename kennismaking met deze Zwitserse componist Richard Fluri. Dit was zijn symfonische suite Im Altisberg, of althans een deel daaruit, het deel Auf dem Berg, nee, Auf dem Burghubel. Ja, dat is toch die associatie met bergen, dat je dat dan die bespreking maakt. Goed, leuk dat het BBC Symphony Orchestra juist zijn muziek eens de moeite waard vindt om daar een heel album mee op te nemen. BBC Symphony Orchestra dus onder leiding van Paul Mann. Ja, en door al die zomerroosters en wijzigingen en onvoorspelbare planningen is er een beetje bij ingeschoten om stug door te lezen uit het dagboek van een poes van Remco Kampert. Ja, ik had mezelf voorgenomen dat iedere maandag te doen. Ja, goed, soms schiet dat er dan een beetje mee in. Dus dat mag dan ook best een keer op een donderdag. Het dagboek van een poes volgt de verhalen, het wel en wee van Poef en diens baasjes Bril en Rok. Poef schrijft: een moeilijke nacht achter de rug. Pijn in mijn buik. En ik moest steeds op de bak waar ik holmiauwend mijn gevoeg deed. Ook veel gebruikt. Slapjes lig ik op Brils bed en hoor Bril en Rok op bezorgde toon over me praten. Ze komen tot de conclusie dat ik iets verkeerds heb gegeten. In mijn zwakke staat denk ik over de betekenis van die woorden na. Iets verkeerds? Hoe zou dat eruit zien? Ik sukkel in slaap en droom van een etensbak, gevuld met een niet te definiëren rottende smurrie. Als ik kokhalzend wakker word, staat Bril voor het bed met de draagbare woning in zijn hand. We gaan naar de dierendokter, Poef, zegt hij. Willoos laat ik me de DW inloodsen. Bril sluit het traliedeurtje achter me. Ik kan geen kant uit, maar heb daar ook geen behoefte aan. Ook in het kattenleven zijn er momenten dat je alles over je heen laat komen. Even later schommel ik in de DW over straat. Bril klaagt over mijn gewicht. Hoe vaak verlang ik er niet naar om buiten op straat te zijn en te ruiken aan het avontuur van de vrijheid. En nu ben ik een keer op straat en kan ik er niet van genieten. Betreurenswaardig. In de wachtkamer van de dierendokter overheerst de lucht van andere poezen. Ik word er licht zenuwachtig van, maar mijn grootste schrik komt als er voor het deurtje van mijn DW plotseling een grote, kwijlende, opgewonden, snuivende hondensnuit verschijnt. Ik verzamel al mijn krachten en grom en grauw waarschuwend. Hond druipt af. Het komt allemaal goed, Poefie, klinkt Brils vertrouwde stem. Ik laat een zwak miauwtje horen. En even later nog meer als ik voor de dierendokter op tafel lig en hij me hier en daar in mijn buik knijpt. Daar ben ik gewoonlijk niet van gediend, maar ik ben te slap om eens flink van me af te krabben. Mijn flauwe poging tot verzet is gebroken als hij me daarna met een gemene prik geeft en mijn mond opensperrt en er een pil in duwt. Zelden ben ik zo ruw behandeld. Maar volgens Bril, die tijdens al die handelingen continu mijn hoofd streelt, is het goed voor me. En dan heb je het maar te accepteren.

Gitarist Toby Carr speelde hier muziek van Nico Rojas, Cubaans componist. En die schreef deze Retrato de un Medico Violinista. Ja, het is eigenlijk een soort samensmelting van de medische wereld en de muzikale wereld. Zo zag de componist het zelf. Beide passies kunnen voor hem naast elkaar bestaan. En dat deed hij door twee muzikale stijlen eigenlijk met elkaar te contrasteren. Ja, ik vind het heerlijke muziek. Nico, met een tilde op de N, Rojas. En dit is muziek van Georg Philipp Telemann en Erik Bosgraaf.

Een geweldig project van Erik Bosgraaf is dit. Muziek die Telemann verzamelde in wat we nu kennen als het Rostock-manuscript. Allemaal volksmuziek, veel uit Polen en Centraal-Europa. En daar heeft Erik Bosgraaf, de blokfluitist, samen met de Italiaanse Filo Barocco weer een soort reverse-engineered, noemen ze het zelf. Die muziek weer teruggebracht tot volksmuziek die het ooit misschien had kunnen zijn. Wat het dan ook is, het klinkt geweldig. En wat je hier hoort, dat is Moonlight on Jupiter. Muziek van Vaino Raicho. Ja, een droomreis langs Jupiter met alle manen die daar schijnen. En hoe dat dan eruit ziet en misschien ook wel klinkt. Het Finse Radio Symfonie Orkest en het Helsinki Kamerkoor hoor je hier onder leiding van Nicholas Collen. Met die muziek stuur ik je de nacht in. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren, want er staat nog heel veel prachtigs voor je klaar. En voor iedereen zeg ik, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Maar dat is zo'n luxe.
1: Deze week bestseller-auteur Anne-Jet van der Zijl over het avontuur dat elk nieuw boek is.
2: Ik sterf duizend doden elke keer weer, hoor. Ik ben zo bang dat ik iets over het hoofd gezien heb.
1: En haar nieuwe liefde, Japan.
2: Dat had ik niet verwacht toen ik aan dit avontuur begon, dat ik ook zo gegrepen en veroverd zou worden, ook door de Japanse cultuur.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8. Hier op NPO Klassiek.
1: Het boek is...
2: Ik sterf duizend doden elke keer weer, hoor. Ik ben zo bang dat ik iets over het hoofd gezien heb.
1: En haar nieuwe liefde, Japan.
2: Dat had ik niet verwacht toen ik aan dit avontuur begon, dat ik ook zo gegrepen en veroverd zou worden, ook door de Japanse cultuur.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8. Hier op NPO Klassiek.

0: Thuis uit. Beter horen, beter leven.
1: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 31 juli. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken, met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.